0: Lähetystin yön.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
3: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
5: Zranazani. Naskip.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.
1: Hey man, bless them time.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Allermachtigste en allerhoogste God, deze avond komen wij als uw kinderen wederom voor de troon van genade. En wij willen u benaderen met de volgende zaken. Uw woord leert ons dat u bent onze wonderbare raadsman, onze sterke God en onze vredevorst. En als raadsman willen wij tot u komen deze avond. En willen wij het land Suriname voor de troon van genade brengen. Vader, u weet wat er allemaal aan het gebeuren is in ons geliefd land Suriname. De misdaad die aan het verruwen is. De bandeloosheid die toeneemt, o mijn God, Heere. De ongehoorzaamheid die toeneemt, Vader. Het respect dat afneemt, mijn God, Heere. Tegenwoordig heeft men geen respect meer voor elkaar, o mijn God, Heere. Heere, de geldgierigheid die, Heere, en is vervelende vormen aanneemt, mijn God, Heere. De hebzucht, de onverdraagzaamheid, de roekeloosheid, geldzucht, oneerlijkheid, Heere. Heere, mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Heere, kinderen zijn zo onhandelbaar geworden in deze tijd. Maar Vader, u had ons voorzegd in het woord van u, dat deze tijd zou aanbreken in de wereld, o mijn God, Heere. En hier in ons land Suriname worden wij geconfronteerd met al deze zaken, o mijn God, Heere. De oneerlijkheid, de hebzucht, de onverdraagzaamheid, de liefdeloosheid, o mijn God, Heere. Het respect dat er niet meer is, Heere, onder mensen. Kinderen, Heere, die respectloos zijn, ouderen, mijn God, Heere. Er gebeurt zoveel in dit land, o mijn God, Heere. De een, Heere, die loert de ander, mijn God, Heere. En men is steeds op de nek van elkaar, o mijn God, Heere. Men gunt elkander niks, o mijn God, Heere. Heere, u weet alles. U ziet alles, u hoort alles, u bent van alles op de hoogte, mijn God, Heer. Heer, het is triest wat het aan het gebeuren is, o mijn God, Heer. Er is geen liefde meer onder elkaar, o mijn God, Heer. En ieder is zo agressief naar elkander toe, mijn God, Heer. Heer, men heeft meer tijd voor genot dan voor u. Heer, men heeft geen tijd om te luisteren naar het woord van u, mijn God, Heer. Men is gefocust op heel wat andere zaken, o Vader. Heer, de misdaad die toeneemt, Heer. Huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen. Geweld tegen kinderen. Maar ook geweld tegen mannen. Dat neemt allemaal toe in ons land Suriname. De pesterijen op de scholen, o mijn God, Heer. Alles dat er gebeurt, o mijn God. De negativiteit dat er is, Heer. Heer, men is zo gekant tegenover elkaar, o mijn God, Heer. Heer, één klein ding, Heer. Één klein woordenwisseling, o Vader. Eindig in de moord van een ander, o mijn God, Heer. Heer, ons verkeer, o mijn God. Er is geen verdraagzaamheid meer in het verkeer. Het verkeer is, de mensen in het verkeer zijn zo roekeloos geworden, o mijn God, Heer. Niemand, Heer, acht het leven van een ander waardevol, o mijn God, Heer. Men is zo, ja, Heer, zo liefdeloos geworden jegens elkander, o mijn God, Heer. Heer, in deze tijd, Heer, als je iets zegt tegen iemand, o mijn God, moet je heel voorzichtig zijn wat je zegt. Want voor het minste en het geringste, mijn God, gaat alles fout. Maar ik bid, Vader, ik bid dat wij als burgers van dit land gaan ontdekken en beseffen dat het zo niet verder kan. Mijn God, alles wordt duurder en duurder in het land, o mijn God, Heer. Mensen worden agressiever, Heer. Mensen komen niet meer uit. Mensen zien het niet meer zitten, o mijn God, Heer. Heer, heel veel mensen plegen zelfmoord. Mijn God, ik bid dat daarin een verandering wil komen. Heilige God, Abba Vader, Koning Jezus, Heilige Geest, grijp toch in dit land Suriname. En al dat fout gaat, alle dingen die verkeerd gaan, we bidden dat u wil ingrijpen en herstel wil brengen, o mijn God, Heer. Heer, de haat, de bitterheid, de liefdeloosheid dat er is in vele harten, Heer. Ik bid dat u daarin wil ingrijpen, o mijn God, Heer. En verandering wil brengen in de harten, in de gedachtegangen van onze burgers, onze Surinaamse burgers, o mijn God, Heer. U kent ons door en door, o mijn God, Heer. Maar wij als uw kinderen bidden en vragen om genade. We bidden en vragen om genade, Heer. Dat wij, Heer, liefde gaan tonen aan elkander. En ja, Heer, respect zullen hebben voor elkander. Is mijn gebed aan u op deze avond. In de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: We overcame. That situation has expired.
1: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM, blijf luisteren.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Lieve, goede en barmhartige Vader, deze avond komen wij voor uw troon van genade als uw kinderen. Papa, we leven in de eindtijd. Gezien de dingen die er nu gebeuren in deze wereld, beseffen wij of behoren wij te beseffen dat wij leven in de eindtijd. En dat de komst van Jezus niet ver meer is. Vader, al de conflicten die er nu gaande zijn in deze wereld. De oorlogen, de geruchten van oorlogen. De armoede die toeneemt. De hongersnood die toeneemt. De rampen die toenemen. De liefdeloosheid die toeneemt. De onverschilligheid dat toeneemt, mijn God, Heer. De onverdraagzaamheid. Papa, de vele mensen die onschuldig vermoord worden overal in de wereld. Mijn God, de liefdeloosheid, de haat, de bitterheid die toeneemt in de harten van de mensen. Vader, Vader, je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is in deze wereld. Maar uw woord leert ons dat dit alles zou moeten gebeuren. U hebt ons voorzegd. U hebt ons gewaarschuwd. U hebt gezegd, wanneer we deze dingen zien gebeuren, moeten we weten dat die komst nabij is. En Vader, we beseffen dat het erger en erger zal worden in deze wereld. De liefde heeft plaats, de haat heeft plaatsgemaakt voor de liefde. Mensen, heren, kunnen elkander niet meer uitstaan. Men is meedogenloos, keihard en wreed geworden in deze wereld. En zoals ik al bad, mensen die onschuldig vermoord worden. En dan wordt het goed gepraat, Heer, dat het gaat om drugsgerelateerde zaken of wat dan ook. Vader, u weet precies wat er allemaal aan het gebeuren is. Omdat wij leven in een tijd waarbij u ons erop had voorbereid dat het alles zou gebeuren. Vader, kijk wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Kijk wat er allemaal gebeurt in Italië, in Rusland, in Oekraïne. Vader, al die oorlogen, al die rampen die nu plaatsvinden, al die ziektes die er nu zijn, oh mijn God. En dit alles, u hebt ons erop voorbereid. U hebt ons het gezegd op dat u ons wilde waarschuwen, opdat wij alert zouden zijn. Deze dingen moeten gebeuren omdat uw woord in vervulling moet gaan. Maar de vraag is, waar staan wij als uw kinderen? Wat is onze impact? Hoeveel roepen wij tot u om daarin, heren, in te grijpen? En mensen, zij die nog tot bekering moeten komen, dat zij tot bekering moeten komen. Vader, ik bid dat in deze tijd velen zullen rennen tot u. En ontvangen genade, ontvangen vergeving van zonde. U houdt van ons, o Vader. U houdt van ons mensen. En u hebt er alles aan gedaan, opdat wij zouden ontvangen het eeuwige leven. Opdat wij zouden ontvangen verzoening met u. Opdat wij zouden ontvangen vergeving van zonde en het eeuwige leven. Mijn God, ik bid dat deze dingen die er nu gebeuren in deze wereld, waar ook ter wereld, dat mensen, heren, tot het besef zullen komen, dat het nu of nooit is, dat ze zullen komen tot u en ontvangen vergeving van zonde, ontvangen genade, ontvangen een eeuwig leven, dat ze zullen komen en hun hart zullen geven aan de koning der koningen, aan de Heer der heerscharen, de Heer die voor ons verzoening heeft gebracht, redding heeft gebracht, vergeving van zonde heeft gebracht. Degene die voor ons gestorven is op het kruis van Golgotha. Dat wij door zijn striemen en door zijn dood vergeving hebben ontvangen van zonde. Herstel tussen ons en u. En het eeuwige leven heb je ons gegeven in uw zoon. Ik bid mijn God, weet iedereen overal ter wereld, focus men zich op wat er aan het gebeuren is in de wereld. Maar het is tijd dat, heren, mensen gaan nadenken dat als uw woord dit alles heeft gezegd, dan is het tijd dat wij, heren, ernst zullen maken en ons leven aan u geven. Is mijn gebed. in de wonderbare en machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom en vandaag is het weer door Gods genade dat we in leven mogen zijn. Ik hoop dat u een goede nachtrust heeft gehad, dat u al onderweg bent naar het werk of misschien maakt u zich klaar. En ik hoop dat God ons helpt door deze korte overdenkingen om onze relatie met hem te versterken, om te blijven groeien in onze relatie met God. Mijn naam is Steven Tulp en vandaag ben ik ook wederom in uw woonkamer of luisterde naar de radio in uw auto. En we hebben bijzondere overdenkingen gehad de afgelopen dagen. En vandaag willen we over ook weer een bijzonder titel praten van onze wijdingen deze dagen. En dat gaat over Gods eeuwige liefde. Ja? Het thema voor deze week is groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En we hebben in de afgelopen dagen gezien dat het belangrijk dat deze relatie de belangrijkste relatie is in ons leven. De relatie met God. En we zien dus dat we een reality check moeten maken van onszelf. De Bijbel geeft onszelf aan wat onze conditie is, wat onze geestelijke toestand is. Christus geeft ons aan wat we kunnen doen, ja, om uit deze situatie te komen. En God doet een bijzondere uitnodiging naar ons toe vanwege zijn eeuwige liefde. Ik wil met u bidden en God vragen dat hij ook in deze wijding van vanmorgen met ons mag zijn. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat we in leven mogen zijn en dat we uw genade vandaag ook weer mogen ervaren. Ik bid, Heere, dat wanneer we vandaag ook weer een ander onderwerp zullen behandelen binnen het thema groeien in de relatie met God, dat u ons mag verlichten, dat u ons mag helpen, o God, om te beseffen hoe belangrijk het is om de relatie met u levendig te houden. Wees u met ons op een bijzondere manier en ook met de luisteraars in Jezus' naam. Amen. Nou, eeuwige liefde. Dat is natuurlijk de liefde die niet ophoudt. Hè? Het is eeuwig, het was er, het zal er zijn. Het is er en het zal er zijn. En alleen God, ja, is liefde en hij is eeuwig, zo zijn liefde is ook eeuwig. Nadat hij onze apathische toestand heeft beschreven, wat we hebben gelezen in Openbaringen 3, vers Openbaring hoofdstuk 3, maar even weer goed checken. Vers 14 tot en met 22. Ja. Vertelt Jezus ons dat dit iets is dat overwonnen moet worden. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Voor sommigen van ons is dit misschien wel de grootste strijd die we ooit zullen moeten leveren. Gewoon onze zwakke, zelfvoorzienende toestand beseffen. Jezus zijn berisping accepteren, berouw tonen en Jezus zijn kleed van gerechtigheid voor ons ontvangen met ogen die echt zien. Het is heel bijzonder dat Jezus onze apathische en lauwe toestand begrijpt en zichzelf met ons identificeert, zonder zelf ooit lauw te worden. Hij zegt, wie overwint zoals ik zelf overwonnen heb? omdat hij stierf voor onze verlossing, overwon hij de zonde en de straf die erbij hoort. Hij begreep de worstelingen van de zonde en helpt ons erbij. Het is heel bijzonder, hè, dat wij, ja, een God dienen. Jezus is God mens. Ja, in essentie zijn God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest God. Ja, in essentie zijn ze één. En wij dienen een God die kan meevoelen met ons. Omdat hij zelfs, ja, toen hij op aarde was, heeft gelopen op deze aarde. De God die we dienen is mens geworden, zodat we in hem, het gaat mijn verstand heel erg te boven als ik op dit moment tot u praat. Ja, we hebben een God die met ons kan meevoelen. We hebben een hoge priester in de Heere Jezus die hier op aarde gewoond heeft, die met ons heeft gewandeld. Ja, met de mensen heeft gewandeld op aarde. En hij begrijpt ons. En hij zegt, wie overwint zoals ik overwonnen heb. Ja, dat geeft aan dat hij dat overwinning mogelijk is. Overwinning mogelijk is. Overwinning over ons, ja, misschien ons lauwe geestelijk leven. Jezus kan ons overwinning geven. Veel mensen in de Bijbel reageren op Gods uitnodiging met hem in een verbondsrelatie te zijn. Dat is de overkoepelende verhaal. Dat is het overkoepelende verhaal of thema van de Bijbel. Wanneer we naar sommige mensen kijken in de Bijbel, zien we dat God op verschillende manieren met hen werkte. En zeker op verschillende momenten. Laten we kijken naar Genesis hoofdstuk 2, vers 7. Genesis hoofdstuk 2, vers 7 zegt: toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. En Genesis hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 10 zegt: en hij zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, dat is Adam: de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. We zien hier dat God natuurlijk de mens gemaakt heeft. God heeft Adam en Eva heeft hij gemaakt. En we zien dus dat God eigenlijk hij was in een constante relatie met ze. God liep eigenlijk in de hof

wanneer we zondigen, willen we niet in de aanwezigheid zijn van God. Dat kunnen we al zien, hebben we gezien bij de eerste mens. Ja? Ze wisten dat ze ongehoorzaam zijn geweest aan God en ze hebben gegeten van de vrucht van de boom waarvan ze niet mochten eten. En dat heeft dus eigenlijk een scheiding gebracht tussen God en mens. Ze schaamden zich voor God ineens, terwijl ja, het een van de normaalste dingen is die God met de mens deed. Hij converseerde met de mens. Ja? Maar de zonde heeft dus afstand gebracht hierin. Als we kijken naar Genesis hoofdstuk 5 vers 24, dan zien we hier, en hij nog wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. We zien hier is dat hij had een levendige relatie met God. Hij heeft 365 jaren gewoond, of geliefd op aarde. En God heeft hem opgenomen. En hij leeft nog steeds in de hemel. Maar omdat hij zo'n stevige relatie had met God, dat zei God, nee, ik wil je niet meer hier op aarde, ik wil je bij mij hebben. Wauw. Was onze relatie maar zo, hè. Nou, of God fysiek met zijn kinderen wandelde of gewoon met hen sprak, hij wil altijd dicht bij de mensen zijn. Hoe je relatie met God er momenteel ook uitziet, hij wil dicht bij je zijn. We lezen erover in Jeremia 31, vers 3 tot 4. Van ver is de Heer naar mij toegekomen. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei, vrouwen Israël. Je zult weer dansen en lachen en de tamboerijnen laten klinken. We zien hier dus dat God, hij hecht heel veel waarde aan de relatie, de individuele relatie natuurlijk tussen ons en hem, maar ook van die van het volk van God. Of je dag net begint of bijna eindigt, God zoekt je en wacht met verlangen dat jij dichter tot hem nadert. Hij wil bouwen aan jouw relatie met hem. Als dat niet gebeurt, ligt dat aan ons, niet aan hem. Zo, als onze relatie niet een levendige is, is het niet de schuld van God. Ja, want hij wil altijd in een groeiende en positieve relatie met ons staan. Maar het probleem ligt vaker bij ons. Ja? Het probleem ligt vaker bij ons. Zo, de vraag die we ons kunnen stellen vandaag, vanmorgen, is: welke dingen in jouw leven staan een relatie met God in de weg als je er geen werk van maakt? Welke dingen in je leven staan een relatie met God in de weg als je er geen werk van maakt? Soms kan het zijn dat we te laat opstaan 's morgens, waardoor we eigenlijk gehaast ons moeten klaarmaken om naar het werk te gaan en dan bijna geen tijd hebben om onze persoonlijke tijd of persoonlijke wijding met God te hebben. Zo, als we niet eraan werken om eerder op te staan, zal onze relatie met God daaraan moeten boeten. Ja? Zo, als u erkent dat u bijvoorbeeld te laat opstaat, is een optie om vroeg, om eerder naar bed te gaan en om dan eerder op te staan. Ja, zodat je dan genoeg tijd hebt voor je stille tijd en daarna tijd om je klaar te maken om naar het werk te gaan. Natuurlijk, als je getrouwd bent, dan zou je dan ook nog

0: The Wailing samen moeten doen met je vrouw of je man. En daarna misschien ook met je kinderen. Of misschien op een ander tijdstip samen met je kinderen. En die kinderen er zijn. Zo, het is belangrijk dat onze relatie met God prioriteit krijgt. Ja? Onze relatie met God moet prioriteit krijgen. En als we dat doen, dan komt God ons tegemoet. Ja? Komt God ons tegemoet. En elke keer als we de keuze maken om de relatie van God met ons op de eerste plaats te zetten, gaan we steeds zien dat het makkelijker wordt om, ja, om ons te houden aan de afspraak die we hebben met God. Om elke ochtend op te staan. In mijn geval, automatisch word ik wakker rond 4 uur of 5 uur in de ochtend. En dan heb ik mijn stille tijd met God. Ja. Ik converseer met God. Ik vertel hem over alles wat in me omgaat. En het is niet dat we God informeren over iets dat we nodig hebben. Want hij weet alles, toch? Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat onze uitdagingen zijn. Maar God wil een relatie met ons. Hij wil dat we hem openhartig vertellen. Maar dan gaan we het ook meer gaan waarderen. Toch? Datgene wat hij voor ons doet. Want als God gewoon alles voor je doet. Ja, zonder dat je het hebt gewild. Of zonder dat je, ja, dat je erover hebt gesproken met hem. Dan zouden we vaak dingen als vanzelfsprekend zien. Maar God wil dat we met hem delen. Ja, dat we aan hem vertellen wat in ons omgaat. En dat hij daarop kan inspelen. Ja, zo. Dit alles doet God vanwege het feit dat hij ons eeuwig lief heeft. Ja, hij wil bij ons zijn. Hij wil... als we kijken naar hoe God heeft gewerkt in het volk Israël, bij het volk Israël, zien we dat hij bijvoorbeeld instructies heeft gegeven om een tabernakel te bouwen, een heiligdom te bouwen, omdat hij wilde wonen onder de mens. Ja? En het is door Mozes gebouwd, en we zien door de woestijn heen is God altijd met ze geweest. Ja? En we zien aan het einde, wanneer we terug zullen komen naar de aarde, ja, na het 1000-jarig rijk, zien we dat God, ja, weer onder ons zal wonen. Dat kunnen we in Openbaring zien. Dat God weer onder ons zal wonen. En eigenlijk wordt de aarde de zetel van het universum. In Openbaring hoofdstuk 21, ja, staat het volgende. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Zo we zien, de tent van God zal bij de mensen zijn. En hij zal wat? Hij zal altijd bij hen wonen. Wauw. Zo we zien dat het niet aan God ligt, dat onze relatie met hem misschien low is of koud. Hij wil in ons. Hij wil in een groeiende relatie met ons staan. Maar vaak genoeg ligt het aan ons. Aan onze zijde zijn die tekortkomingen. Zo mogen God ons helpen dat we inderdaad de relatie met God prioriteit gaan geven in ons leven. En dat we weten dat God altijd met ons wil zijn. En dat hij ons de kracht zal geven om te overwinnen. Ja, we kunnen overwinnen omdat Jezus ook heeft overwonnen. Overwinnen de apathische en lauwe toestand waarin we soms kunnen verkeren. Mogen God ons helpen, ook vandaag weer. Mag ik met u bidden, Vader. Dank u wel, Heer, dat u ons de gelegenheid geeft, o God, om een zelfcheck te doen. En dat u ons inzicht en geestelijke onderscheidingsvermogen geeft, o Heer, waar we moeten aanpassen, wat we moeten aanpassen om onze relatie met u prioriteit te geven in ons leven. Ik bid, Heer, dat u ons hierin mag leiden, dat u ons mag helpen, o God, om te overwinnen. Als we in een lauwe toestand zijn beland, of in een koude toestand zijn beland, wanneer het gaat om onze relatie met u. Ik bid, Vader, dat als we dat we mogen erkennen in welke toestand we zijn, en dat we inderdaad datgene wat Jezus heeft aangeboden, dat we dat kopen, en dat we inderdaad leven naar wat u van ons verwacht en leven volgens uw woord. Zegent u ons vandaag, ook onze werkdag en alles wat we vandaag zullen doen, bid ik in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen en amen. Tot morgen met een nieuwe aflevering van Een Goed Begin.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with Duppels Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik aan de sneller.
1: Liefste tante als Griffie, maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet dingen
1: aan besteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Connected, alase.
7: Internet, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
6: Connected, alase.
7: Connected na Osso, affordable for you.
6: Yeah, yeah.
7: Connected na Broco, met Tiri Suur Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
6: Connected à la say. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Rhapsody time, blessing time. Een gezegende ochtend, geliefde. Vandaag is ons thema geestelijke wapens voor geestelijke oorlogvoering. Halleluja. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 is onze thematekst. De wapen van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bouwwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Halleluja. Geliefde, de Bijbel maakt duidelijk dat wij als christenen verwikkeld zijn in een geestelijke strijd. Deze strijd is niet tegen vlees en bloed of tegen mensen, maar tegen overheden, machten en heersers van de duisternis van deze wereld. Efeze 6 vers 12, u mag dat zelf ook lezen. Dit zijn geestelijke entiteiten en daarom is de strijd geestelijk, zegt Pastor Chris. Omdat het conflict geestelijk van aard is, kunnen de wapens die we gebruiken niet door mensen gemaakt of van natuurlijke oorsprong zijn. De schriften verklaren dat ze krachtig door God zijn en bouwwerken kunnen neerhalen. Halleluja. Onze overwinning, geliefde, op tegenstander wordt niet bepaald door fysieke kracht, menselijke strategieën of intellectueel redeneringen, nee, maar door de geestelijke wapens die God ons ter beschikking heeft gesteld. In onze openingtekst benadrukt de geest via de apostel Paulus een specifiek aspect van deze geestelijke strijd. Hij laat ons zien dat bepaalde geestelijke wapens bedoeld zijn om bouwwerken in de geest te bestrijden. Deze bouwwerken omvatten verbeeldingen, argumenten, veroordelen en redeneringen die zich verheffen boven de kennis van God. Dit zijn diep gewortelde denkpatronen die Gods waarheid tegenspreken. Maar met het woord van God, door de kracht van de Heilige Geest, breken we zulke bouwwerken of mentale vestingen af. Halleluja. En brengen we ze in overeenstemming met Christus. Dit is een specifieke vorm, geliefde, van geestelijke strijd. Met name de strijd die zich richt op het mentale domein. Niet alle geestelijke strijd is beperkt tot deze dimensie. De schriften laten zien dat geestelijke strijd bredere actie kan omvatten tegen demonische structuren en invloeden. Daarom, geliefde, moet u geestelijke oorlogsvoering met het juiste begrip benaderen. Als het gaat om mentale bouwwerken, pas dan Gods woord toe en elke redenering, verbeelding en weerstand tegen Gods waarheid zal worden ontmanteld. Halleluja. Halleluja. Geliefde, wauw, de rapsuit van vandaag is duidelijk, geliefde. Want deze bouwwerken, ze omvatten verbeeldingen, argumenten. Maar wij weten wat te doen, geliefde. We weten wat toe te passen, halleluja. En dat is wat we precies zullen doen, vandaag en altijd. Halleluja, geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, de lieve Vader, dank u voor de geestelijke wapens die u mij heeft gegeven om te overwinnen in het leven. Door uw woord en de kracht van de geest breek ik bouwwerken af. Werp ik gedachten neer en onderwerp ik elke gedachte in gehoorzaamheid aan Christus. Mijn denken wordt beheerst door uw waarheid. En ik wandel voortdurend in heerschappij en overwinning in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van Realiteiten. En als u het opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust deze thema opsturen. En dat is geestelijke wapens voor geestelijke oorlogsvoering. U mag het sturen naar 8646 446. 6. En
Wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Avarichecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 6 augustus 2026. U brengt gejuich van oost tot west. U brengt gejuich van oost tot west. Psalm 65, vers 9, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het leerwoord. De gevangenbewaarder verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. De gevangenbewaarder verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Handelingen 16, vers 34. Het gezang. Ik heb geloof en daarom zing ik, daarom zing ik van genade, van ontferming.

0: van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik u die stervend alles heb volbracht. Lam Gods dat de zonden wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSBS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo Happy Kids, welkom erbij. Ik ben blij dat jullie ook vandaag weer naar jullie programma zijn komen luisteren. Voordat we verder gaan, gaan we eerst eerbiedig zijn om de Heere Jezus te danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Trouwe God in de hemel, we danken U voor alle leuke dingen dat U voor ons hebt gedaan. We danken U dat U ons een verhaal hebt gegeven om naar te luisteren over een meisje genaamd Susanna. Dank u wel dat u ons als kindertjes en als ouderen wilt aangeven dat niemand te klein of niemand te oud is om van u te houden of om u te leren kennen. En dat als we verkeerde dingen hebben gedaan, dat u ons wilt vergeven. Wij danken u voor de liefde die u voor ons heeft. In Jezus naam. Amen. Zo, Happy Kids. De afgelopen dagen heb ik jullie verteld dat Susanna haar hartje niet zo schoon was. Nee. En dat vond ze niet leuk. Dus daarom is ze gaan bidden tot de Heer. Gisteren hebben we gehoord dat ze dagenlang aan het bidden was dat ze bijna is vergeten om te eten. Nadat Susanna zo bezig was met het bidden, Happy Kids, gebeurde er een speciaal ding op de derde dag. Ja, haar vader, die samen met nog een paar broeders sprak om te gaan naar Afrika, om nog meer te gaan vertellen over de Heer, vroeg Susanna wat zij ervan vond, als zij ook over de Heer wil gaan vertellen. En ze was zo blij, want dan dacht ze, eindelijk mag ik ook over de Heere Jezus gaan vertellen. Eindelijk mag de Heere Jezus ook in mijn hartje wonen. En ze was zo blij. Ze was like, wauw, die broeders hebben me gevraagd wat ik erover denk. Dat ze naar Afrika gaan om over de Heere Jezus te praten. Om andere mensen daar te vertellen over de Heere Jezus en hoe goed Hij is. En omdat ze zo blij was, Happy Kids, zag ze een rustige plek op. En ze begon te bidden. En ze begon te bidden. Haar vader, die samen met de broeders aan het praten was, die begon haar te zoeken nadat de broeders weg waren. Ja, hij begon haar te zoeken, want het was al een beetje laat. Dus hij keek van, waar is Susanna? Waar is Susanna? En na lang zoek heeft hij haar gevonden. En nadat hij haar heeft gevonden, vertelde ze iets aan haar vader. Ze zei, papa, ik vind het fijn hoe ik me nu voel. Ik heb het gevoel dat de Heere Jezus me echt heeft vergeven. En dat hij in mijn hartje is komen wonen. Ja. En Susanna, die was zo blij om dat aan haar vader te vertellen. En ze zei, papa, ik ben een kind van de Heere Jezus geworden. Nu pas weet ik hoe het met mama was en hoe het nu met haar is. Haar vader, die vond het geweldig dat Susanna eindelijk wist dat ze een kind van de Heere God is. Omdat hij zo blij was, heeft hij Susanna de volgende ochtend naar de heer graaf van Zinzendorf gebracht en hij heeft aan hem verteld wat er allemaal is gaan gebeuren. Ja. Ja, Happy Kids. Meneer graaf van Zinzendorf, die hoorde alles wat Susanna haar vader hem vertelde. En hij vond het zo belangrijk dat hij zelf aan Susanna wil vragen wat er precies is gebeurd. En Susanna vertelde hem wat is gebeurd. Ja, ze vertelde alles wat er is gebeurd. Ja. En broeder graaf van Zinzendorf luisterde. Hij luisterde.
En hij was like, wat Susanna vertelt is geweldig. Want op diezelfde dag die Susanna zich zo prettig voelde. En was like, ja, ik voel dat mijn hartje schoon is. Dat de Heere Jezus in mijn hartje woonde. Weten jullie dat er ook nog een aantal kinderen waren die op hetzelfde moment ook hetzelfde voelden? Dat ze blij waren en dat ze beseften dat de Heere Jezus in hun hartje is komen wonen. Jullie weten nog toch, Happy Kids? Er waren kinderen in het internaat die niet luisterden naar meneer Graaf van Sinsendorf. Ze wilden niet luisteren naar wat hij ze vertelde over de Heere Jezus. Ja toch, ze wilden alleen maar doen waarin ze zin hadden. Alleen maar stoute dingen wilden ze doen. Maar op hetzelfde moment dat de Heere Jezus in Susanne haar hartje is komen wonen, is hij nog bij meerdere kinderen geweest. Ja, nog bij meerdere kinderen. En meneer Graaf van Sinsendorf vond het zo geweldig, omdat kinderen geen afspraken hebben gemaakt met elkaar. Ze hebben niet gezegd, laten we samen gaan bidden om de Heere Jezus te leren kennen of hem te vragen om onze hartjes schoon te wassen. Nee, Susanna was in haar huis. Die andere meisjes waren in het internaat. En toch gebeurde hetzelfde bij iedereen. Is dat niet wonderbaarlijk, Happy Kids? Is dat niet geweldig? Dat iedereen op hetzelfde moment heeft ervaren hoe lief de Heere Jezus is. Ja toch, Happy Kids? Jullie zouden dat toch ook willen ervaren? Ja, hè? Ik ook. Ik zou dat ook willen. Ja, en dat is mogelijk. Bij God is alles mogelijk, zolang je in hem gelooft. Zolang je hem vraagt om je te vergeven, gaat hij je vergeven en hij gaat je hartje wassen. Meneer Graaf van Sinsendorf heeft toen al die meisjes bij elkaar gebracht en heeft hij voor ze gebeden. Hij heeft de Heer Jezus gedankt dat die kinderen hun hartje schoon is gewassen en dat hij in hun hartje woont. En het is niet een zomaar, het is niet een zomerdag, Happy Kids. De dag waarop dit alles gebeurde, het was 's avonds, was op 17 augustus 1727. Ja, zoveel jaren terug is dit alles gebeurd. Ja. En wel op 17 augustus. Leuke Happy Kids. Zolang herdenken we dat de Heere Jezus bij de kindertjes in Herrenhoed in hun hartje is komen wonen. Ja, maar Happy Kids. Jezus is niet letterlijk vanuit de hemel gekomen, is hij in hun hartje komen wonen. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Ja. De Heilige Geest is over ze neergedaald. En dat heeft gemaakt dat ze zich zo prettig voelde. Al die meisjes begonnen die avond te huilen en de Heere Jezus te vragen om ze te vergeven. Want ze hadden spijt. Ze vonden het erg dat ze hadden gezondigd en dat ze niet hadden geluisterd. En de Heere Jezus heeft naar hen geluisterd en hij heeft ze vergeven. Ja toch, Happy Kids? Jullie kunnen je de tekst nog heugen wat ik jullie gisteren heb aangeleerd. Net als we de Heer Jezus vragen om ons te vergeven, gaat hij dat doen. Ja, dat moet je niet vergeten. Vraag de Heer altijd om je te vergeven voor al die verkeerde dingen die je doet. Ja. Soms kan het zijn dat je een beetje stout bent of dat je niet luistert naar mama of naar papa. Maar wanneer je gaat slapen of wanneer je rustig bent, dan bid je tot de Heere Jezus. Zeg, Heere Jezus, vergeef u mij voor de stoute dingen die ik heb gedaan. Was u mijn hartje weer schoon
En komt u in mijn hartje wonen. Dat moeten jullie vragen aan de Heer Jezus. En dan gaat hij hartje passen. En dan gaat erin komen wonen. Maar dat betekent niet dat je constant stoute dingen moet doen, toch? Nee, je moet proberen om zoveel mogelijk minder stoute dingen te doen. En ook aan andere mensen vertellen hoe de Heer Jezus is. En dat hij ze ook kan vergeven. Als je vriendjes en vriendinnetjes hebt die stout zijn, moet je ze zeggen dat ze ook de Heer Jezus om vergeving kunnen vragen. En dat hij ook in hun hartje kan wonen. Ja, happy kids. Dus niet vergeten. Iedere keer mag je God vragen om je te vergeven van die stoute dingen. Oftewel de zonde. Ja, de zonden die wij als mensen begaan. Ja, wij als mensen maken fouten. We zondigen. En je mag de Heer Jezus vragen om je dus te helpen om dat niet zo vaak meer te doen. Jullie weten nog toch, Susanna, haar moeder, kende de Heer Jezus en ze was erg ziek, maar ze geloofde toch in de Heer Jezus. En ondanks ze wist dat ze niet lang meer zou leven, was ze niet bang, ze was blij, want ze zou de Heer Jezus ontmoeten. En precies zo blij moeten wij ook zijn in elke situatie en weten dat de Heer Jezus met ons is. Ondanks hoeveel pijn we hebben, ondanks hoe erg het is, de Heer Jezus is altijd met ons. Ja, heb ik iets? Dat niet meer vergeten en dit mag je doorvertellen aan vriendjes en vriendinnetjes. Dus die bijzondere dag is 17 augustus, waarbij heel veel kindertjes, inclusief Susanna, in Herrenhout, de liefde van de Heer Jezus hebben ervaren, want de Heer Jezus is in hun hartje komen wonen. Ja, de Heilige Geest is bij ze gekomen. En de Heer Jezus is in hun hart komen wonen. Ja, happy kids. Gaan we de Heer Jezus danken dat hij ook in ons hartje woont. En dat hij ons ook helpt om te blijven luisteren. Gaan we eerbiedig zijn? Trouw God in de hemel, Vader, wij danken u. Wij danken u dat u ook weer vandaag de luisteraars uw woord hebt kunnen laten horen, Vader. Ik bid dat u elk van een van hen zegent en hen ook de moed en de kracht geeft om u aan te roepen wanneer ze twijfelen, wanneer ze niet weten wat te doen, maar ook wanneer ze bang zijn en denken dat u niet naar ze luistert omdat ze hebben gezondigd of stoute dingen hebben gedaan. Vader, vandaag brengen we alle luisteraars voor uw troon van genade en we vragen u dat u ook een hartje was en dat ze mogen weten dat u met hen bent. In Jezus' naam. Amen. Zo heb ik het. We hebben het gehad voor vandaag. Morgen is er weer een speciale uitzending. Komen jullie morgen allemaal luisteren? Ja toch? Is goed. Tot morgen. Bye bye.

0: Het is 7 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerpelanis, 7 enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi ma klara ozo. Mala sa opo prijs. Plus abit chat kost mala. Maar mi suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi by Historex.
5: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23... We go the extra mile.
6: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School voor Harvest en Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
7: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that down.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

He touched me, said,

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSKS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, we zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center in de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Jeanne Mijn, Peter Donmini en Mama Kallo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261-624. Frascuana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert.
6: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.
7: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schoens Center en Schoens Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schoens Center en Schoens Music.
8: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
9: Radio Shalom.
8: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
9: Inspiration FM.
8: Het kan niet anders.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom en vandaag is het weer door Gods genade dat we in leven mogen zijn. Ik hoop dat u een goede nachtrust heeft gehad, dat u al onderweg bent naar het werk of misschien maakt u zich klaar. En ik hoop dat God ons helpt door deze korte overdenkingen om onze relatie met hem te versterken, om te blijven groeien in onze relatie met God. Mijn naam is Steven Tulp en vandaag ben ik ook wederom in uw woonkamer of luistert u naar de radio in uw auto. En we hebben bijzondere overdenkingen gehad de afgelopen dagen. En vandaag willen we over ook weer een bijzonder titel praten van onze wijdingen deze dagen. En dat gaat over Gods eeuwige liefde. Ja? Het thema voor deze week is groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En we hebben in de afgelopen dagen gezien dat deze relatie de belangrijkste relatie is in ons leven. De relatie met God. En we zien dus dat we een reality check moeten maken van onszelf. De Bijbel geeft onszelf aan wat onze conditie is, wat onze geestelijke toestand is. Christus geeft ons aan wat we kunnen doen, ja, om uit deze situatie te komen. En God doet een bijzondere uitnodiging naar ons toe vanwege zijn eeuwige liefde. Ik wil met u bidden en God vragen dat hij ook in deze wijding van vanmorgen met ons mag zijn. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat we in leven mogen zijn en dat we uw genade vandaag ook weer mogen ervaren. Ik bid, Heere, dat wanneer we vandaag ook weer een ander onderwerp zullen behandelen binnen het thema groeien in de relatie met God, dat u ons mag verlichten, dat u ons mag helpen, o God, om te beseffen hoe belangrijk het is om de relatie met u levendig te houden. Wees u met ons op een bijzondere manier en ook met de luisteraars in Jezus' naam. Amen. Nou, eeuwige liefde, dat is natuurlijk de liefde die niet ophoudt, hè? Het is eeuwig, het was er, het zal er zijn, het is er en het zal er zijn. En alleen God, ja, is liefde en hij is eeuwig, zo zijn liefde is ook eeuwig. Nadat hij onze apathische toestand heeft beschreven, wat we hebben gelezen in Openbaringen 3, vers Openbaring hoofdstuk 3, om dat even weer goed te checken. Vers 14 tot en met 22. Ja. Vertelt Jezus ons dat dit iets is dat overwonnen moet worden. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Voor sommigen van ons is dit misschien wel de grootste strijd die we ooit zullen moeten leveren. Gewoon onze zwakke, zelfvoorzienende toestand beseffen, Jezus zijn berisping accepteren, berouw tonen en Jezus zijn kleed van gerechtigheid voor ons ontvangen met ogen die echt zien. Het is heel bijzonder dat Jezus onze apathische en lauwe toestand begrijpt en zichzelf met ons identificeert, zonder zelf ooit lauw te worden. Hij zegt, wie overwint zoals ik zelf overwonnen heb? Omdat hij stierf voor onze verlossing, overwon hij de zonde en de straf die erbij hoort. Hij begreep de worstelingen van de zonde en helpt ons erbij. Het is heel bijzonder, hè, dat wij, ja, een God dienen. Jezus is God mens. Ja, in essentie zijn God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest God. Ja, in essentie zijn ze één. En wij dienen een God die kan meevoelen met ons. Omdat hij zelfs, ja, toen hij op aarde was, heeft gelopen op deze aarde. De God die we dienen is mens geworden, zodat we in hem, het gaat mijn verstand heel erg te boven als ik op dit moment tot u praat. Ja, we hebben een God die met ons kan meevoelen. We hebben een hoge priester in de Heere Jezus die hier op aarde gewoond heeft, die met ons heeft gewandeld, ja, met de mensen heeft gewandeld op aarde. En hij begrijpt ons. En hij zegt, wie overwint zoals ik overwonnen heb. Ja, dat geeft aan dat dat overwinning mogelijk is. Overwinning mogelijk is. Overwinning over ons, ja, misschien ons lauwe geestelijk leven. Jezus kan ons overwinning geven. Veel mensen in de Bijbel reageren op Gods uitnodiging met hem in een verbondsrelatie te zijn. Dat is de overkoepelende verhaal. Dat is het overkoepelende verhaal of thema van de Bijbel. Wanneer we naar sommige mensen kijken in de Bijbel, zien we dat God op verschillende manieren met hen werkte. En zeker op verschillende momenten. Laten we kijken naar Genesis hoofdstuk 2, vers 7. Genesis hoofdstuk 2, vers 7 zegt: toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. En Genesis hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 10 zegt: en hij zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de bomen gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, dat is Adam: de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. We zien hier dat God natuurlijk de mens gemaakt heeft. God heeft Adam en Eva heeft hij gemaakt. En we zien dus dat God eigenlijk hij was in een constante relatie met ze. God liep eigenlijk in de hof, ja, hij was bezig. En uiteindelijk, toen de mens gezondigd had, wilden ze eigenlijk, ze hielden zich schuil voor God, ja. Want er staat in vers 8, toen zij het geluid van de Heere God hoorde die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere tussen het geboomte in de hof. Zo we zien dat wanneer we zondigen, willen we niet in de aanwezigheid zijn van God. Dat kunnen we al zien, hebben we gezien bij de eerste mens. Ja? Ze wisten dat ze ongehoorzaam zijn geweest aan God en ze hebben gegeten van de vrucht van de boom waarvan ze niet mochten eten. En dat heeft dus eigenlijk een scheiding gebracht tussen God en mens. Ze schaamden zich voor God ineens, terwijl ja, het een van de normaalste dingen is die God met de mens deed. Hij converseerde met de mens. Ja? Maar de zonde heeft dus afstand gebracht hierin. Als we kijken naar Genesis hoofdstuk 5 vers 24. Dan zien we hier. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Want God had hem opgenomen. We zien hier dus dat Henoch. Ja. Hij had een levendige relatie met God. Hij heeft 365 jaren gewoond of geleefd op aarde. En God heeft hem opgenomen. En hij leeft nog steeds in de hemel. Maar omdat hij zo'n stevige relatie had met God, dat zei God, nee, ik wil je niet meer hier op aarde, ik wil je bij mij hebben. Wauw.

31, vers 3 tot 4. Van ver is de Heer naar mij gekomen, naar mij toegekomen. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei, vrouwe Israël. Je zult weer dansen en lachen en de tamboerijnen laten klinken. We zien hier dus dat God, hij hecht heel veel waarde aan de relatie, de individuele relatie natuurlijk tussen ons en hem, maar ook van die van het volk van God. Of je dag net begint of bijna eindigt, God zoekt je en wacht met verlangen dat jij dichter tot hem nadert. Hij wil bouwen aan jouw relatie met hem. Als dat niet gebeurt, ligt dat aan ons, niet aan hem. Zo, als onze relatie niet een levendige is, is het niet de schuld van God. Ja, want hij wil altijd in een groeiende en positieve relatie met ons staan. Maar het probleem ligt vaker bij ons. Ja? Het probleem ligt vaker bij ons. Zo, de vraag die we ons kunnen stellen vandaag, vanmorgen, is: welke dingen in jouw leven staan een relatie met God in de weg als je er geen werk van maakt? Welke dingen in je leven staan een relatie met God in de weg als je er geen werk van maakt? Soms kan het zijn dat we te laat opstaan 's morgens, waardoor we eigenlijk gehaast ons moeten klaarmaken om naar het werk te gaan en dan bijna geen tijd hebben om onze persoonlijke tijd of persoonlijke wijding met God te hebben. Zo, als we niet eraan werken om eerder op te staan, zal onze relatie met God daaraan moeten boeten. Ja? Zo, als u erkent dat u bijvoorbeeld te laat opstaat, is er een optie om vroeg, om eerder naar bed te gaan en om dan eerder op te staan. Ja, zodat je dan genoeg tijd hebt voor je stille tijd en daarna tijd om je klaar te maken om naar het werk te gaan. Natuurlijk, als je getrouwd bent, dan zou je dan ook nog de wijding samen moeten doen met je vrouw of je man. En daarna misschien ook met je kinderen. Of misschien op een ander tijdstip samen met je kinderen. En die kinderen er zijn. Zo, het is belangrijk dat onze relatie met God prioriteit krijgt. Ja? Onze relatie met God moet prioriteit krijgen. En als we dat doen, dan komt God ons tegemoet. Ja, komt God ons tegemoet. En elke keer als we de keuze maken om de relatie van God met ons op de eerste plaats te zetten, gaan we steeds zien dat het makkelijker wordt om ons te houden aan de afspraak die we hebben met God. Om elke ochtend op te staan. In mijn geval, automatisch word ik wakker rond 4 uur of 5 uur in de ochtend. En dan heb ik mijn stille tijd met God. Ja. ik converseer met God. Ik vertel hem over alles wat in me omgaat. En het is niet dat we God informeren over iets dat we nodig hebben. Want hij weet alles, toch? Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat onze uitdagingen zijn. Maar God wil een relatie met ons. Hij wil dat we hem openhartig vertellen. Maar dan gaan we het ook meer gaan waarderen. Toch? Datgene wat hij voor ons doet. Want als God gewoon alles voor je doet, ja, zonder dat je het hebt gewild, of zonder dat je, ja, dat je erover hebt gesproken met hem, dan zouden we vaak dingen als vanzelfsprekend zien. Maar God wil dat we met hem delen, ja, dat we aan hem vertellen.

0: vertellen wat in ons omgaat en dat hij daarop kan inspelen. Ja, zo. Dit alles doet God vanwege het feit dat hij ons eeuwig lief heeft. Ja, hij wil bij ons zijn. Hij wil, als we kijken naar hoe God heeft gewerkt in het volk Israël, bij het volk Israël, zien we dat hij bijvoorbeeld instructies heeft gegeven om een tabernakel te bouwen, een heiligdom te bouwen. Want hij wilde wonen onder de mens. Ja? En het is door Mozes gebouwd. En we zien door de woestijn heen is God altijd met ze geweest. Ja? En we zien aan het einde, wanneer we terug zullen komen naar de aarde. Ja, na het 1000-jarig rijk, zien we dat God, ja, weer onder ons zal wonen. Dat kunnen we in Openbaring zien. Dat God weer onder ons zal wonen. En eigenlijk wordt de aarde de zetel van het universum. In Openbaring hoofdstuk 21, ja, staat het volgende. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Zo we zien, de tent van God zal bij de mensen zijn. En hij zal wat? Hij zal altijd bij hen wonen. Wauw. Zo we zien dat het niet aan God ligt dat onze relatie met hem misschien low is of koud. Hij wil in een groeiende relatie met ons staan. Maar vaak genoeg ligt het aan ons. Aan onze zijde zijn die tekortkomingen. Zo mogen God ons helpen dat we inderdaad de relatie met God prioriteit gaan geven in ons leven en dat we weten dat God altijd met ons wil zijn en dat hij ons de kracht zal geven om te overwinnen. Ja, we kunnen overwinnen omdat Jezus ook heeft overwonnen. Overwinnen de apathische en lauwe toestand waarin we soms kunnen verkeren. Mogen God ons helpen, ook vandaag weer. Mag ik met u bidden, Vader? Dank u wel, Heer, dat u ons de gelegenheid geeft, o God, om een zelfcheck te doen. En dat u ons inzicht en geestelijke onderscheidingsvermogen geeft, o Heer, waar we moeten aanpassen, wat we moeten aanpassen, om onze relatie met u prioriteit te geven in ons leven. Ik bid, Heer, dat u ons hierin mag leiden, dat u ons mag helpen, o God, om te overwinnen. Als we in een lauwe toestand zijn beland, of in een koude toestand zijn beland, wanneer het gaat om onze relatie met u. Ik bid, Vader, dat we mogen erkennen in welke toestand we zijn, en dat we inderdaad datgene wat Jezus heeft aangeboden, dat we dat kopen, en dat we inderdaad leven naar wat u van ons verwacht en leven volgens uw woord. Zegent u ons vandaag, ook onze werkdag en alles wat we vandaag zullen doen, bid ik in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen en amen. Tot morgen met een nieuwe aflevering van Een Goed Begin.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing. Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schoen's Center and Schoen's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schoen's Center and Schoen's Music today.
5: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Met Gods genade mag ik, Rutu Paulus, vandaag bij u zijn om samen de dag te openen in zijn naam. Het is donderdag 6 augustus 2026. Laat ons bidden. Lieve Vader, U die ons wekt met nieuwe adem, U die ons draagt door de nacht en leidt in het licht, wij danken U voor deze nieuwe dag. Open ons hart voor Uw woord. Vul ons met Uw geest en laat ons vandaag leven tot eer van U. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik hou U de dagteksten voor. De Oud-Testamentische tekst is uit Psalm 65, vers 9. U brengt gejuicht van oost tot west. U brengt gejuicht van oost tot west. Psalm 65, vers 9. De Nieuw-Testamentische tekst is uit Handelingen 16, vers 34. De gevangenbewaarde verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot geloof in God gekomen was. De gevangenbewaarde verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Handelingen 16, vers 34. Het liedvers is Gezang 46, vers 1. Ik heb geloof en daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U die sterven, alles heb volbracht, Lam Gods dat de zonden wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. Ik heb geloof en daarom zing ik van genade.

ist erfüllt. Alles, alles hat vollbracht. Lamm Gottes, da de Sünden wegnimmt, Lamm von Gott vor uns geschlagen. Tot zover de dagteksten voor vandaag. Vanmorgen overdenken wij het gedeelte waaruit het leerwoord is gehaald. Ik lees u voor uit Handelingen 16, vers 27 tot en met 34. Handelingen 16, vers 27 tot en met 34. Ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Tot zover Handelingen 16, vers 27 tot en met 34.

Luisteraars, broeders en zusters. We lezen vandaag een verhaal dat ons diep raakt. Een verhaal over angst, over wanhoop, maar ook over redding en vreugde. Het gaat over een man die op het punt stond alles te verliezen, maar die juist op die plek, in zijn grootste duisternis, iets heel bijzonders vond. Het evangelie van het licht. Paulus en Silas zitten gevangen omdat zij de boodschap van Jezus verkondigden. En dan plotseling gebeurt er een hevige aardbeving. De deuren van de gevangenis vliegen open en de ketenen vallen los. Een wonder van God. De gevangenbewaarder wordt wakker door de beving. Hij rent naar de gevangenis en ziet dat de deuren openstaan. Zijn hart slaat over. Want in die tijd was de straf voor een bewaarder die zijn gevangenen liet ontsnappen de dood. De Romeinse was meedogenloos. De bewaarder denkt, mijn leven is voorbij. Ik kan beter zelf een einde maken dan wachten op wat komen gaat. In zijn wanhoop trekt hij zijn zwaard. Een moment van totale duisternis. Geen uitweg meer. Alles is verloren. Maar dan klinkt er een stem. Paulus roept luid. Doe uzelf niets aan. We zijn immers nog allemaal hier. Wat een bijzonder moment. In plaats van te vluchten, blijven Paulus en Silas staan. Zij hadden hun vrijheid kunnen grijpen, maar zij blijven. En zij redden het leven van hun gevangen bewaarder. En dat is het evangelie in actie. Niet je eigen voordeel zoeken, maar redding brengen aan een ander. De bewaarder vraagt om een fakkel, rent naar binnen en valt beven voor Paulus en Silas op de grond. Hij heeft de dood voor ogen gezien. En nu, in dat uur van schok en ontzetting, stelt hij de belangrijkste vraag van zijn leven. Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Hij vraagt niet, hoe kom ik hier weg? Of wat gaat er met mij gebeuren? Nee, hij vraagt naar redding. Hij voelt dat er meer is dan alleen deze gevangenis. Hij voelt dat zijn ziel een wending nodig heeft. Dat zijn leven zoals het is niet genoeg is. En Paulus en Silas antwoorden met een eenvoudige, maar allesomvattende boodschap. Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Geen ingewikkelde formule, geen lijst van goede werken. Alleen geloof in Jezus. Vertrouw Hem, zie Hem als uw redder. Geloof dat Hij uw zonden draagt, dat Hij de dood overwon en dat Hij u nieuw leven geeft. Dat is de kern van het evangelie. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. De gevangenbewaarder neemt Paulus en Silas mee en verzorgt hun wonden. En nog diezelfde nacht wordt hij gedoopt, samen met al zijn huisgenoten. Daarna zet hij hun een maaltijd voor. En dan lezen wij de mooiste woorden van dit hele verhaal. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Wat een wending! De nacht begon met angst en wanhoop.
De bewaarder stond op het punt zichzelf te doden. En nu eindigt diezelfde nacht met vreugde en feest. Van duisternis naar licht. Van dood naar leven. Van wanhoop naar hoop. Broeders en zusters, wat leert dit verhaal ons? Ten eerste, God is aanwezig in de donkerste momenten. De gevangenbewaarder was in zijn diepste wanhoop, maar juist daar vond hij God. U hoeft niet eerst uw leven op orde te hebben. U hoeft niet eerst sterk te zijn. God komt naar u toe, ook als u gebroken bent. Ook als u denkt dat alles verloren is. Ten tweede, redding is eenvoudig. Het is geen ingewikkeld systeem van regels. Het is geloven in Jezus. Het is hem vertrouwen en uw leven in zijn handen leggen. Geloof is niet alleen een gevoel. Het is een keuze om te zeggen, Heer Jezus, u bent mijn redder. Ik geef mijn leven aan u. Ten derde, geloof verandert niet alleen u, maar ook uw omgeving. Toen de gevangenbewaarder geloofde, werden ook zijn huisgenoten geraakt. Uw geloof heeft invloed op uw gezin, uw vrienden, uw collega. Het kan hen inspireren en veranderen. U hoeft geen prediker te zijn. Uw leven gevuld met vertrouwen op God spreekt al. Ten vierde, vreugde volgt op redding. De gevangenbewaarder was buitengewoon verheugd. Geloof is geen zware last. Het is een bron van vreugde. Het is de vaste grond onder uw voeten. U weet dat u gered bent. Dat u niet alleen bent. En dat uw leven diepe zin heeft, niet omdat alles perfect gaat, maar omdat Gods liefde u draagt. En misschien is er iemand die zich vandaag voelt zoals de gevangenbewaarder, diep in de nacht, geen uitweg meer zien, alles lijkt verloren, de toekomst is donker, de last is te zwaar. Dan is dit verhaal voor u. God ziet u. God is er en hij roept u, zoals Paulus riep, doe uzelf niets aan. U hoeft niet zelf een einde te maken aan uw leven of aan uw hoop. U hoeft niet in uw wanhoop te blijven zitten. Er is redding, er is een weg. Zijn naam is Jezus. Daarom mogen wij vandaag zeggen, geloof in de Heere Jezus. En u zult gered worden, nu en altijd.

Laat ons bidden. Heere God, gever en bewaarder van het leven, wij danken u dat u ook in de donkerste nacht aanwezig bent. We bidden voor allen die zich verloren voelen, voor hen die geen uitweg meer zien, voor hen die bang en alleen zijn. Kom hen nabij, Heer. Laat hen dat niet alleen merken, maar ook geloven, ook als zij het niet voelen. Geef hen de moed om te vertrouwen op Jezus, die redt en die hoop geeft. En laat ook ons, zoals Paulus en Silas een getuigenis zijn, een licht in de duisternis en een stem die roept, doe uzelf niets aan, God is er. Hoor ons gebed, Heer, om Jezus wil. Amen. Broeders en zusters, luisteraars, laten wij denken aan wie in de nacht zitten. En laten wij bidden dat zij redding vinden in Jezus. Broeder Otto Paulus groet u allen en wens u een gezegende dag toe. Mogen God u vrede geven, vreugde en de zekerheid dat u gered bent. Tot morgen.

0: 9 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral voor het zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is...

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Kerslullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Beininon.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Trend Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man! Echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en een hele gezegende ochtend, Blessie Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op Radio Shalom, de juiste frequentie. En we gaan niet verder scrollen of niet verder zoeken. We zijn en we blijven hier. Pas op de plaats, want ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna en ik ga u iets vertellen. Ja, we maken een heleboel dingen mee in het leven. Belangrijk is, hoe kijk je er tegenaan? Kijk je met een chipotle gevoel? Of kijk je ernaar alsof het op je pad is om je te vormen? God vormt ons. Hij snoeit ons. Hij laat ons bloeien en groeien. Of hoe kijk je naar de zaken? Vind je dat het je achteruit brengt? Vind je dat het iets is dat jou tegenhoudt? Dingen die met je gebeuren, dingen die plaatsvinden, dingen die op je afkomen. Nou, als we kijken naar een soldaat, hoe is een soldaat? Wie is een soldaat? Wat doet een soldaat? Dan gaan we even kijken naar de standvastigheid van een soldaat. Iemand die echt gaat om oorlog te voeren. Nou, die kijkt niet naar omstandigheden. Hij zou ook kunnen zeggen, oh, ik heb een pasgeboren baby. Ik moet voor mijn gezin zorgen. Ik blijf thuis. Die vrouw heeft mijn hulp nodig. Dan kijkt hij naar omstandigheden en gaat niet de strijd in. Dan heb je ook dat een soldaat in de strijd is en gewoon volhardt. Hij moet volharden. Hij moet doorgaan met alle kracht die hij heeft en alle tactieken die hij heeft geleerd om de strijd te voeren. Dus, om een soldaat te zijn, moeten we ook gaan kijken hoe een soldaat is, hoe die zich moet opstellen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de training die een soldaat krijgt, dat is, je zou zeggen, is barbaars, is vreselijk, is onmenselijk. Men houdt geen rekening. Nee, want je moet worden hard gemaakt voor omstandigheden die komen, voor dingen die gaan gebeuren. De mensen worden ready gemaakt, want oorlog is geen zoetsappigheid. Het is niet gemakkelijk. En elke dag hebben we oorlog in ons leven. Elke dag, elke dag. Dus wij zijn soldaten. Daarom staat er in de Bijbel dat we onze wapenrusting moeten aandoen. Omdat we soldaten zijn. En daar hadden we niet bij stilgestaan, want elke dag is een strijd. En sommige mensen vragen van, is het nooit afgelopen? Zal het nooit aflopen? Is het nooit het einde? Vandaag heb je een overwinning. Morgen heb je weer een strijd. Ja, inderdaad heb je morgen weer een strijd. Omdat dit leven een leven is van strijd. En je moet het overwinnen. Je moet niet, hoe zeg je het? Je gaat niet één ding overwinnen, dan heb je alles daarin overwonnen. Nee, tot de dood ga je doorgaan. En daarom zegt Paulus dat je de eindstreep moet behalen. En je loopt de wedloop om de eindstreep te behalen. Dus je ziet dat die racingbanen waar ze rennen, is verdeeld in stukjes. Hè? Dus behalve die banen waarin ze rennen, heb je ook die dwarse strepen. En elke streep die je waaroverheen je komt, is dan weer een stukje van, ah, ik heb al zoveel meter afgelegd, nog zoveel meter, nog zoveel meter, nog zo, totdat je de eindstreep, de finishline hebt behaald. Dus zo is het ook in het leven met alles wat op je afkomt. Vandaag is het dit, je overwint het. Nou, next, oké. Daar gaan we weer tegenaan. Je mag niet moe worden. Pardon. En je mag niet mat worden, want dat staat ook in de Bijbel. Zie je, voor alles heeft de Heer een bemoedigend woord. Er staat dat gij niet moe of mat zult worden als je op de Heere vertrouwt. En dat je gaat opvliegen met vleugels als arenden. En wie wil dat niet? Iedereen wil dat. En dat is zo mooi, zo leuk. En dan ga je, en dan kan je geweldig de Heere prijzen, loven enzovoorts. Maar dan zie je dat het lijkt alsof er weer een tijd komt van een downfall. Dat is eigenlijk geen downfall. Het is eigenlijk dat de Heere je een beetje verlaat. Zoals hij aan Hiskia had, verlaten. Hiskia, koning Hiskia, had een bezoek gehad van Babyloniërs. Afgezanten van de koning of de prins van Babylon. En hij heeft ze al zijn schatten laten zien. Nou, God had hem verlaten ten einde te zien wat in zijn hart was. Dus om hem te testen. En dat doet de Heere ook met ons. Hij test jou. En soms kan het heel lang duren. Het kan bijna een jaar lang duren. Het kan weken lang duren, maanden lang. Het kan een jaar of misschien 2 jaar of 7 jaren duren. Maar het is aan God gelegen hoe lang hij jou test. Als je de test hebt doorstaan, dan zie je die overwinning. Maar het is niet makkelijk. Je moet wel er doorheen gaan. Wat is de... hoe herken je het? Je herkent het doordat het zwaar is om te lezen uit je Bijbel. Het is zwaar om te bidden. Het is zwaar om dingen van de Heere of zelfs maar iets te doen. Alles leek zo moeilijk. Het lijkt alsof je geen zin hebt om iets te doen. Het lijkt alsof je gaat klagen. Dat test de Heere je hart. En ga je klagen over iets of ga je danken? Ga je bidden, ga je vragen enzovoorts. En zie jij zelf ook wat in je hart is. Want wanneer de Heer dicht bij je is, is het echt makkelijker, veel makkelijker door Gods genade en hulp, om de dingen van de Heere te doen. En om te gaan bidden, om zijn roepstem te gehoorzamen, om de Bijbel open te slaan enzovoort. Het is veel makkelijker wanneer de Heere jou verlaat met opzet om jou te testen, zodat jij zelf ook kan zien wat in je hart is, dan is het opeens zo zwaar. Dat is dat herkenningspunt, dat alles zwaar is. Je verdraagt niks, je bent ongeduldig en al die dingen. En dat zijn die testpoints. En let erop dat je dus niet in de val van de vijand trapt. Want hij gaat dat gebruiken om jou te laten zondigen. Hij gaat dat gebruiken om je dingen te laten doen en zeggen en voelen en besluiten te laten nemen die jou verder en verder van God afbrengen. Maar Job had dat niet gedaan. Dus laten we een voorbeeld nemen. Er staat dat Job in al deze dingen niet zondigde. In alles wat hij zei, had hij niet gezondigd tegen de Heere. Dus laten we dat geloof vasthouden en die liefde standvastigheid. En om terug te komen op de soldaat, dus daarover ging het eigenlijk, hè? Want we hebben echt, soms denk je van, baya, houdt het maar niet op. Nee, het houdt niet op. Wij moeten echt een strijdvaardig blijven, die wapenrusting aan nooit afdoen. Net als bij Nehemia, toen hij de muren was gaan bouwen, in toestemming van de koning. Toen had je de vijand zodanig dat ze een wapen in hun rechterhand hadden. En in hun linkerhand hadden ze hun werktuig. Dus ze werkten met 1 hand. En met die andere hand hadden ze een wapen om zich te verdedigen. Dag en nacht. En ze gingen niet. Ze weken niet van de plek waar ze waren. En ze verkleedden zich niet. Het staat er letterlijk. Ze verkleedden zich niet. Ze hielden hun kleren aan. Ze sliepen op die manier. Ze stonden op die manier. En ze werkte op die manier. Dus zo moet je je wapenrusting aanhouden. Dat wil zeggen, als God je midden in de nacht roept, dat je opstaat en kan bidden en kan strijden. Of wat de Heilige Geest op je hart legt. Om voor te bidden, dan ga je wonderen zien gebeuren. Want God ziet het gebed in het verborgene. Er is ook een boek over een soldaat. En dat boek had ik ooit, ik denk, ik weet echt niet waar het is. En ik vind het zo jammer dat ik het niet weet. Omdat je dingen uitleent en je krijgt ze soms terug, soms niet. Maar deze soldaat was een voorbeeld voor alle soldaten. Hij heette Fania en dat boek heet ook Fania. Het gaat over Fania. Fania was een soldaat die de Heere had leren kennen. Dun en fragiel als hij was, zo sterk was zijn geloof. En omwille van zijn geloof werd hij vervolgd. Omwille van zijn geloof werd het hem moeilijker gemaakt. Ik kan me herinneren dat die officier of die leidinggevende persoon had hem ooit eens gezegd dat hij moet stoppen met die dingen van Jezus en weet ik veel. Oh ja, Fania was in een Russisch communistisch leger. Dus je kan niet gaan geloven in Jezus. Nee, we geloven niet in Jezus als we in communistische dingen zijn, omgeving. Dus hij had de Heere Jezus leren kennen. En hij was vervuld met Gods geest. Dus hij kon de Heere niet verloochenen. En toen heeft die leidinggevende soldaat heeft hem in de winter buiten laten staan in zomerkleding. En hij bleef daar staan, maar hij bleef in gebed natuurlijk. En dat was een straf voor iets. Dus ze zochten allerlei gekke straffen voor hem. Hoor. Bijvoorbeeld, je bed is niet goed opgemaakt, dus je krijgt straf of dit of dat. Een heleboel. En dit was een van die dingen. Ik ben heel wat van dat boek vergeten hoor. Dus ik vertel wat in me opkomt. En als je het zelf gaat lezen, dan ga je ervaren van wauw. Maar dit kan ik me wel herinneren, dat hij dan buiten moest staan in zomerkleding. En na een hele tijd, ik weet niet hoe lang, of het na een uurtje was of na een half uur, kwam die leidinggevende officier naar buiten. Want hij vond van, is hij nog niet gevallen of blauw of paars? En dan ging hij naar hem toe. Toen is hij snel weer naar binnen gegaan en zei aan de mensen binnen van, het lijkt alsof hij warmer is dan mij, die zo dik gekleed is. Dus hij straalt een bepaalde warmte uit, terwijl hij midden in de sneeuw is, dikke sneeuw was het. En het was winter, dus wauw, winter is echt niet om te verdragen. Maar hij was warmer dan de officier die binnen zijn koffie had gedronken en zijn dikke jas had aangedaan en naar buiten was gekomen. Dus laten we als een soldaat zijn standvastig in de Heere. Al voel je dat de Heere je heeft verlaten, je gebed blijft op het plafond hangen. Je voelt de tegenwoordigheid van God niet, want hij gaat je ook testen midden in de strijd. Het is niet makkelijk, maar wanneer je de overwinning behaalt, is het dubbel zo groot. En je kroon is ook dubbel zo groot. Het is heel mooi wanneer je ervaart hoe de Heere bij je is. Vooral als je hebt volhard en je hebt iets gezien dat, ja, je zou dat gewoon niet denken. Wonderen van de Heer. Dus in de omstandigheden waarin je bent, stel je op als een soldaat. Ja, dit is een tip hoor. Dit is een levenstip, een levenshoudingstip. Hoe je je moet opstellen. Weet je?

niet normaal. Ga niet schreeuwen tegen die kinderen, maar ga bidden. Ga en draai heel een hele zachte muziek af. Het hoeft niet luid te zijn, maar vul je huis met muziek van de Heer. Maar bid vooral. En vertrouw op de Heer, zoals het in Exodus staat, dat de Israëlieten Gods grote hand zagen toen ze door de Rode Zee zijn gekomen. En ze vreesden de Heer en ze geloofden de Heer. Dat staat er. Dus laten we echt een soldaat zijn. Laten we ons opstellen als een soldaat in de tijden die voor ons liggen. Omdat de Heer trouw is. Daarom zijn wij ook standvastig vanwege zijn trouw. Ja, dat was het eigenlijk wat ik wilde delen als tip. Als levenshoudingstip. Om te zijn als een soldaat des Heren en je wapenrusting aan te houden. En alle zware dingen te trotseren. Dwars door alle stormen heen gaan we voort. En we zijn de vrouwen die de Heren wil dat we moeten zijn. Yes? Oké, dat was het. En dan gaan we nu een music break hebben. Dan zijn we straks terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

0: من لفا فروا جاجا سانا اوماس Laten we vandaag, nu zijn we dus aan het Alpha en de Omega, de Almachtige. Jezus is God. En daaraan moeten we niet twijfelen. Want er zijn zoveel uitspraken dat Jezus niet God is. Hij is de zoon van God en hij is de zoon van de mensen zoon. Maar hij is geen God, want hij weet ook niet wanneer hij komt. Alleen de Vader weet het. Dus de Vader heeft hem geschapen en een heleboel uitleg. Maar er is een reden waarom de Vader niet aan de zoon zegt dat hij, wanneer hij terugkomt, dat heeft een reden. En hij is God almachtig en ik geloof dat hij het ook weet. Ik geloof het, dat hij het ook weet, maar het staat er dat hij het niet weet. Maar hij is de almachtige God. Waarover ik het wil hebben, is dat wij deze tempel, die gekocht en betaald is door het kostbaar heilig bloed van de Heer Jezus, dat wij die moeten onderhouden. En als we het onderhouden, dan zien we verschillende dingen gebeuren. Nou, laten we kijken in 2 Kronieken 2. Daar is een bijzonder verhaal. Het gaat om de voorbereiding van de tempelbouw in 2 Kronieken 2. Ik heb de herziene statenvertaling voor me. En Salomo zou dus de tempel beginnen te bouwen. En er staat dus in vers 1 dat hij besloot voor de naam van de Heer een huis te bouwen. En een huis, pardon, voor zijn koninkrijk. En hij zegt, er staat ergens dat we geen huis voor de Heer kunnen bouwen. Omdat hij te groot is. Het staat in vers 5. Het huis dat ik ga bouwen zal groot zijn. Want onze God is groter dan alle andere goden. Wie zou echter kracht hebben om voor hem een huis te bouwen? Voorzeker de hemel. Ja, de allerhoogste hemel kan hem niet bevatten. En wie ben ik dat ik voor hem een huis zou bouwen? Als het niet was om reukoffers voor zijn aangezicht te brengen. Oké, dus daarover gaat het. Lees maar in vers 4. In vers 4 staat waarom hij een huis voor de Heere bouwt. Hij zegt, zie, ik ga een huis voor de naam van de Heere, mijn God, bouwen. Om hem te heiligen. 1. Om voor zijn aangezicht geurig reukwerk in rook te laten opgaan. Dat is 2. Voor het voortdurend uitgestalde brood. Dat is 3. En voor de brandoffers, voor de ochtend en voor de avond, dat is 4. Op de sabbaten en op de nieuwe maansdagen en op de vastgestelde tijden van de Heere onze God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël. Voor deze 4 redenen heeft Salomo gezegd dat hij het huis van God bouwt. Want wie heeft de kracht om voor God een huis te bouwen? Terwijl de hemel hem niet kan bevatten. Zo groot is deze God. Zo groot. Dus hij heeft het gedaan met een doel. Wat is het doel? Het doel is om voor zijn aangezicht geurig reukwerk in rook te laten opgaan. Dat zijn gebeden. Ja, we moeten altijd bidden. Dat is wat we moeten doen met onze tempel. Onderhoud is belangrijk. Je moet je tempel onderhouden door te blijven bidden. Maakt niet uit hoe je je voelt. Blijf die soldaat die je bent. Het gaat niet om gevoel. Het gaat om duty. What is your duty? En dan staat hier, er staat om geurig reukwerk te laten opgaan. Om hem te heiligen, dat staat er als eerst. Om hem te heiligen. Dat wil zeggen, we moeten zijn naam aanbidden. Hem vertellen hoe groot hij is. Hem zeggen, die aanbidding en de aanbidding om de Heer te aanbidden, dat moeten we altijd doen. En dan bidden, dat is het tweede, een geurig reukwerk en voortdurend uitgestalde brood. We moeten ook horen wat de Heer zegt, eten. Brood is eten. En ja, waar ben ik gebleven? Dat we dus het brood tot ons nemen. Dat wat de Heer voor ons heeft, nemen we. En ook voor de sabbaten, de nieuwe maandsdagen, de vastgestelde tijden van de Heer of onze God. Dat zijn onze samenkomsten niet te verzuimen. Ja? Je gaat niet naar de samenkomst om je inberen te vertellen. Je gaat om de Heer samen met anderen groot te maken. Hoe heerlijk is het niet om de naam des Heeren groot te maken. Dus dat moeten we doen om onze tempel te onderhouden. We moeten onze tempel onderhouden. Want wat we doen voor de Heeren komt terug naar ons. In alle goedheid. In alle goedheid van de Heeren. Want je doet wanneer je zondigt tegen de Heeren, zondig je tegen jezelf. Je doet jezelf iets. Wanneer je een zonde begaat, is het een zonde tegen God. Dus wanneer je iets doet dat je... Laten we zeggen, je liegt al de tijd. Je zegt altijd de onwaarheid. Je probeert jezelf te verbergen in liegen. Nou, je liegt en je zegt, nou, ik lieg tegen een persoon. Ik lieg niet tegen God. Maar dan lieg je tegen God. Omdat het een regel van de Heer is dat wij niet mogen... de onwaarheid niet mogen verkondigen, maar de waarheid. Nu, je gaat dus zondigen tegen God... Maar dan heb je gezondigd tegen je ziel. Dat wil zeggen, je gaat het voelen. Er gaat iets met je zijn waardoor cellen kapot gaan. Waardoor cellen doodgaan. Je wordt ziek en al dat soort dingen voel je. Je hebt gezondigd tegen jezelf. En dat moeten we niet willen. We moeten de dingen des Heren onderhouden. En het is ten goede van onszelf. We doen het voor de Heren, om de Heren, omdat we willen gehoorzamen. Omdat we de Heren vrezen en geloven. En het is ten goede voor ons, omdat Hij een goede God is. En omdat Hij je die tempel heeft gegeven waarin je nu woont, die tent van jou, dat is je lichaam. Onderhoud het met het goede van God en... Ga als een soldaat tegen de gevoelens in van niet willen en klagen en geen zin hebben. We moeten niet steeds zeggen dat we geen zin hebben. We moeten door de dingen heen gaan, dwars door alles heen. Ja, nou dat was het voor vandaag. Ik dank u voor het willen luisteren naar Vrouw Vandaag op Radio Shalom. En als je het in je hart hebt om te doneren aan de radio en televisie Shalom, doe het met geheel je hart. Al is het een 100 SRD, al is het een 1000 SRD. Denk niet dat het te weinig is. Alles wat je geeft uit een blijmoedig hart wordt gezegend door de Heer. Dan geef je en je kan bellen naar de administratie om te vragen wat je moet doen. Maar ik wil u bemoedigen, doneer, laat het evangelie verspreid worden en laat iedereen horen dat Jezus goed is voor u en voor mij. Ja, blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Put me radio na shalom. Me begunu uno prefur pure dape. No sana a problem.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. We zijn met Chepkos, Clara. Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen, ba. Verfi. Na anyo merkt op. En dan verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
5: Het christelijk leven is niet wat wij denken. Ik don't pop precies sweetie, mijn lobben toe. Maar we kunnen dansen de hel in gaan hoor. We kunnen dansen de hel in gaan. God moeten we hebben als gids. Zoals Spreuken 3, vers 5 en 6 zegt: vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Nanga yu heer ati. Vertrouw op hem. Maar wat zie je vaak? We vertrouwen op hem, ja. Maar op het moment dat het een beetje moeilijk wordt, een beetje lang duurt, dan gaan we vertrouwen op een mens. Dan gaan we verwachten van een mens. En God houdt van dit soort momenten om het even nog terug te houden om te kijken wat je doet. En precies daar missen we het. Want het duurt een beetje te lang. Dan doen we het zelf. Gemist, opnieuw. God is een master toetser hoor. De juffies die hier zijn in de zaal. U denkt dat u kunt toetsen? Mm-mm. God, hij toetst. En wanneer hij toetst, zijn het de momenten waar we denken, waar is God? Heer, u hoort mij niet. En dan worden we soms een beetje agressief tegen de Heer. Kijk hoe ik mijn best doe en kijk dit en kijk dat, maar u hoort niet. Wel, laat me u zeggen, wanneer u die repetitie maakt, wanneer u die examens maakt of weet ik wel, die toets, dan is die meester daar. Het hele jaar door was hij bezig. Hij legt uit, hij onderwijst. Meester, ik begrijp dit niet. Hij is er. Hij geeft instructies keer op keer. Maar wanneer die toetser is, dan zit hij zo naar je te kijken, of niet? We zijn toch allemaal op school geweest? Is het alsof je alleen bent? Want je kijkt naar je beste vriendin. Niemand kijkt naar je. Het is voor jou. Amen. Het is voor jou. Daarom is het belangrijk dat we die persoonlijke relatie hebben met God. Met de geest van God. Dan weet je van, oké, nu is de Heer bezig. Dan moet ik laten zien wat ik kan. Zie ik hem werkelijk als die gids. Zijn woord is een lamp voor onze voet, een licht op onze pad. Er staat in Psalm 119... Het openen van zijn woord verspreidt licht. En het verschaft ons inzicht. Er staat, ik berg uw woord in mijn hart. Opdat ik tegen u niet zondige. Het woord van God. Hoe vaak bestuderen we het woord? En als we het woord bestuderen, niet gewoon lezen. Maar we moeten het mee aan de gang. Weet je, soms hebben we zulke schatten, maar we gebruiken niet zoals we het moeten gebruiken. Als we het gelezen hebben. Proclameer het over je leven dan. Proclameer het over je leven. Spreek het woord van God over je leven. Heer, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. U gaat zelf merken wanneer er situaties daar zijn. Gaat hij voor een uitweg zorgen? Vanwege het woord dat in u is, dat u niet zondigt. We hebben allemaal te worstelen met die oude mens. Met de oude natuur. Met die ik, met die gemene en die slechte karaktereigenschappen. Het enige dat ons helpt eruit is die gemeenschap, die relatie met de Heilige Geest. We kunnen het niet zelf. Amen. De leiding van de Heilige Geest is belangrijk. Galaten 1 vers 8 zegt, als hij over ons komt, gaan we kracht ontvangen om zijn getuigen te zijn. Zijn getuige te zijn. Niet dat we van hem gaan getuigen, maar om zijn getuige te zijn. Dus we zijn, als men naar ons kijkt, dan ziet men de karaktereigenschappen van Christus. Die gezindheid van Christus. Amen. En dat is de eerste stap wanneer we op de weg zijn. Door bekering, door wedergeboorte. Wat zie je dan? Dan wil men direct geweldige dingen doen. Dan komen die evangelisten en die herders en die profeten. Salvo. De eerste salvo verandert wie karakter. Die eerste salving is karaktervorming, heiliging. Waar we steeds meer op Christus gaan lijken. Dat is het eerste wat de Heer gaat doen. En precies daar gaat het vaak mis. En dan zie je de meeste taferelen in Gods huis. Karaktervorming. Karaktervorming in Gods huis. Ik kan een boek schrijven voor wat ik heb meegemaakt. Iedereen is heilig. Alas masanta. Maar als ons karakter niet gevormd wordt, gaan we geen vrucht dragen, geliefde. We gaan vrucht dragen, maar het zullen wrange vruchten zijn. Zwaffer ook toe. Onbruikbaar. We moeten leven tot eer van God. Om anderen te dienen, zegt Johannes 15, vers 5. De Heer zegt, ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets. Zonder mij kunt gij niets doen. Amen. En dan kunt u zeggen, ja, ik doe. Maar God heeft het over hetgene dat je doet, dat van koninkrijkswaarde is. Want met alle soort geesten kunnen we doen. En dat komt straks daar. Efeze 2 vers 10 zegt, want zijn maaksels zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. Heb je gehoord? Hij heeft het tevoren bereid. Opdat wij daarin zouden wandelen. Hij heeft het tevoren. Tevoren heeft hij bereid waarin ik zou wandelen. Waarin u, elk een, individueel zou wandelen. Asetikaba. En we moeten wandelen met het juiste motief. Niet om gezien te worden. Niet voor een schouderklop. Vanwege het feit dat de gezindheid van Christus, de vrucht van de geest, ontbreekt in sommige leven, zijn mensen vaak ongeduldig en stippelen hun eigen weg uit. En daar is waar ik wilde hebben. Jesaja 55, vers 8 en 9 zegt, want mijn gedachten, zegt de Heere, zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Soms geeft God ons een indicatie. We kennen de weg niet, maar hij geeft ons een indicatie over zijn plan met ons leven. Belofte met ons leven. Helaas wordt de weg niet voor ons uitgestippeld. Vraag maar aan Jozef. Ik denk dat als Jozef wist, hij wist van, ze gaan buigen voor mij, dus hij wist, een hooggeplaatste, maar hoe kom ik daar? En soms weten we ergens, Soms heb je misschien een woord gehad, dus je weet, de Heer wil me daar hebben. Onze wegen zijn niet zijn wegen. Dat wist ik ook. Soms, je kent het woord borrelpassie toch? Squam borrelpassie. Een shortcut dat we konden rapen. Maar God is God. Denk je dat hij Jozef zomaar, door al de dingen die hij heeft meegemaakt, vanaf die droom, afwijzing, die put, slaaf, beschuldiging, gevangenis. En dan pas kwam die vervulling van de belofte. Vraag aan David. Hij had het ook niet makkelijk, de herderse jongen. Hij was gezalfd. Hoor daar. Gezalfd tot koning. En guess what? Hij dacht, oké, nu, koning David, terug achter de schapen. Hoort u mij? Terug achter de schapen. Ik weet niet hoor, maar we moeten geduld hebben met de Heer. In plaats van koning Goliath. Dan nog een koning gaan dienen. Saul, in dienst bij Saul. En dan begint jaloezie, vervolging. Jaren op de vlucht. Jaren van wachten. Woestijn. En toen de koning. Ik wil u bemoedigen. No kot apassie. God heeft een bedoeling met al de fasen in ons leven. Het is wachten op God. En terwijl u wacht, zoekt u hem. En u gaat hem vinden. Wanneer hij u eindelijk zegt, nu, weet hij wat hij in u gelegd heeft. Weet hij dat u het aan kan. Maar wanneer u een borrelpassie neemt, dan omzeilt u al deze dingen. Misschien met slijmerij, met manipulatie. En kijk maar niet zo aan, het gebeurt precies hier, ja. In Gods huis, in het lichaam van Christus. En dan zit u daar. Zitten we. En wanneer die dingen de slagen komen, dan zijn we niet klaar ervoor. Dan zijn we niet klaar. En dan zijn we op, wanneer we die shortcut kiezen, om eerder op onze bestemming te komen, staan we vaak op een plek. Niet alleen dat we nog niet ready zijn, maar erger nog, waar we niet eens geroepen zijn om te staan. We staan op een plek waar we niet eens moeten staan. En u weet, de Bijbel praat over het lichaam van Christus, over een lichaam. Dus stel, iemand is een arm. Maar hij vindt nomme die plek van een been spannend. Zie je wat voor gedrog het lichaam wordt? Je loopt op een been en een arm. En je hebt een been hier en een arm. Ongezond. Ongezond. En ik zeg dit niet zomaar. Ik zeg het omdat we gaan nadenken. Waar sta ik nu? Hoe ben ik daar gekomen? Hoe ben ik daar gekomen? En ik heb u gezegd, het is een waarschuwing. Het is niet mijn woord, God spreekt. Omdat God genadig is. Als we terug gaan bij de Heer en zeggen, Heer, vergeef me, want dit en dit heb ik gedaan. Hoe is dat precies fout doordrapen? Heer, ik geef mezelf terug aan u. Dan gaat u zien dat u wel.

vir. En dan staan we in de bediening, maar helaas, in eigen kracht, niet onder leiding van de Heilige Geest. En dat is vals. Ook al lijkt het nog zo mooi, nog zo gezalfd, is vals. Vals. Als vals zo makkelijk te onderscheiden was van echt, was het niet zo'n probleem. Maar het gevaar. Het gevaar is met het imiteren, want dat is Satan is master daarin, is dat ze zo verdacht en gemeen veel op echt lijken, dat je het verschil zomaar niet ziet. Je ziet het verschil niet. Master daarin. Het is misschien moeilijk soms om vals te herkennen of te onderscheiden. En dat is begrijpelijk. Het is begrijpelijk dat, want Satan is een naaper, hij is een imitator. Hij kan het zo goed nadoen. Dus het kan dat u het heel erg moeilijk vindt. Maar ik heb een tip voor u. De beste manier om vals van echt te onderscheiden is om de echte, en dat is de Heer Heilige Geest, te kennen. En dat kan door een intieme relatie. Dat kan door zijn woord. Wanneer u de Heilige Geest kent, wanneer u dag en nacht met hem bezig bent, geloof me, u hoeft dat ding niet, er mag een woord komen, ook al bent u niet zo lang op de weg, u begrijpt het misschien niet, maar diep in uw hart zegt hij je ja, ja, of nee, nee. Je weet niet waarom je het woord afwijst, waarom je zegt het is niet waar. Misschien later, wanneer je de Bijbel gaat bestuderen, dan denk je, oh, werkelijk. Of hij zegt je iets te doen en je begrijpt het niet. En na jaren, wanneer je zo bezig bent met het woord, dit ding moest ik doen, het staat in Gods woord. De relatie met de Heilige Geest. Dan kan je niet misleid worden. Want alles in jou komt in opstand wanneer het niet echt is. Wanneer het echt in je is. Niet alleen in je, maar hij zit op de troon van je leven. Want zo lees hij echt, hè, een Heilige Geest. Hè. Maar we doen zoveel andere dingen waardoor hij in een hoek zit en hij kan niet doen wat hij wil. Maar wanneer we hem echt zetten op de troon van ons leven, wat niet zo eenvoudig is, want soms moet je echt op je tanden bijten. Er is tranen, maar je gaat niet doen wat je zelf wil. En vaak gaat het met buigen, met zwijgen waar je liever iets zou willen zeggen. Laat het gaan. Soms wordt je pijn gedaan, ja. Soms is men oneerlijk tegen je, ja. In Gods huis, ja. Laat het voor de Heer. Na vormingsproces, ja. Nou, opofeti. Nou, zo, die opofeti gaat ook bang. Hij zegt, hem komt de wraken toe. Heer, ik geef het aan u over. Heer, ik geef het aan u over. En ga hem nog meer zoeken. En weet je wat het betekent wanneer je eigenlijk zou willen spreken, zou willen handelen, maar je doet dat niet en je doet wat God wil? Hij herstelt je niet alleen. Hij beloont je. Wanneer je iemand herstelt, als hij hier was, dan breng je hem terug daar. Maar dat doet hij niet. Hij brengt je hoger. Zijn woord zegt, in plaats van je schande, want soms je godoro ashing, no sweat, in plaats van je schande, zegt hij, geef jij je een dubbele vergoeding. Halleluja. Laat de Heer voor u strijden. Buig. Hij heeft een bedoeling daarmee. Hij weet wat voor maaksels we zijn. Hij weet wat hij moet afsnijden van

0: Nee, zodat ik kan gaan waar hij wil dat ik moet zijn. Hij weet wat hij moet afzijden van bij elk een van u. Laat hem het gaan, laat hem zo gaan gaan. Laat hem het begaan. Zo zijn woord, zeg zijn woord. Amen. Beste manier om vals van echt te onderscheiden is om die echte, dat is de Heer Heilige Geest, te kennen. En dat kan door een intieme relatie. Hoe beter u de Heilige Geest kent, hoe beter u valse geesten aanvoelt. Alles wat vals is, is niet van de Heilige Geest. En hoe hard het ook klinkt, is een satanische geest. Shakaramanda. Ibrije je sang e probeer futulek asanta je mano asanta. Na Satan de drape. Come on. En we kunnen niet toestaan dat Jezus zo'n dure prijs betaald heeft. Dat de Heer ons heeft gehaald uit duisternis gebracht in het wonderbaar licht. Maar dan komt Satan weer is in de, op die troon. Wel, maakt nu uit wat het me gaat kosten hoor. Maakt nu uit hoe pijnlijk het ook zal zijn. Die eer geef ik hem niet. En ik hoop u ook niet. Amen. En in het evangelie moeten we fighter zijn. We moeten niet zien als gewoon. Niets nemen voor lief. Zodra ze aan de strook naar een woord toevoegen. Opstaan er tegen man. Er is maar één woord. Amen. Gaven zijn niet Gods maatstaf. Voor echtheid. Gaven. Ik kan spreken als weet ik veel. Ik kan zingen als nachtegaal. Ik kan profiteren scherp. Om noem maar op. Het is geen maatstaf voor echtheid. Maar de vrucht van de geest. De vrucht van de geest. A liefde. En je hebt alles wat liefde toe. Maar ik bedoel a agape liefde. Je blijft houden van wat er ook gebeurt. Men gaat denken, deze Rokkeboe. Men pijnigt je. Je blijft echt houden van. Niet gemaakt, echt. Liefde. Die blijdschap die in je blijft. Wat er ook gebeurt. Tranen, maar je hebt die blijdschap. Die vrede. Want je weet. Je staat recht voor God. Geduld. Dat missen we zoveel in het evangelie. Go, Sani. Het lukt niet nog. Zoek ons maar doen. Laat de Heilige Geest het doen. Geduld, vriendelijkheid, goedheid. Nog een gemaakte vriendelijkheid. Echte vriendelijkheid, goedheid. Geloof. Trouw. Men kan op je rekenen. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Al deze delen van die vrucht van de geest kan Satan geweldig imiteren. Dus, watch. We dienen in deze tijd alert te zijn. Toets alles met het woord van God. Laat het werkelijk het licht zijn op je pad. En kijk met wie je omgaat. Hoe meer je omgaat met mensen die vol zijn van de geest. Geloof me, het maakt je scherp. Het maakt je scherp. Soms schijnt iemand heilig te zijn. Totdat God zijn licht schijnt. Die dingen maken geen indruk op mij hoor. Hoe mensen... Ik kijk verder. Ik luister niet alleen maar naar woorden. Ik kijk naar daden en niet gewoon naar daden. Scherp. Daarin heeft God me beoefend vanaf Fosmidrei Libisrevi. Geloof me, is iets wat hij me gegeven heeft. Je kon me vertellen voor het evangelie, ik ken God niet. Maar God laat me al zien, hij vertelt in Lukudrape. Terwijl ik het woord niet eens geweldig kende. De Heilige Geest is mijn vriend. Hij moet uw vriend zijn. Jezus zegt, het is beter dat ik ga. Zodat die andere trooster komt. We laten die andere trooster bij Jezus. Jezus is er, ja. Hij is de weg, ja. Zijn naam heeft kracht, ja. Maar hij heeft ons die geest gegeven, die parakleet. Wat doen we met hem? Hij zegt, hij gaat overal en altijd met ons zijn. Ik let niet eens op de tijd. Goed, 9 uur nog. Mikado. Oké, ik ga afronden. Iemand vol van de Heilige Geest houdt rekening met God in alles wat u doet. Dit is het altaar. Vaak hoor ik mensen zeggen op het podium. Wel, laat maar u zeggen, het is geen podium. Op een podium is een verhoogde plaats. Het tilt mensen, een persoon omhoog, zodat iedereen hem kan zien. Zijn talent van zijn talenten kan genieten. Zangtalenten, presentatie of whatever. Maar ik wil u bemoedigen, mensen. Het altaar is een heilige plaats. Van ontmoeting met God. Dient om een heilige handeling, dus een offer aan God te doen. Bijvoorbeeld aanbidding, gebed, dankzegging, toewijding en overgave. Het is om God te verhogen. Om jezelf aan God te geven. Vader, ik bid in de naam van Jezus. Dat uw volk gaat helpen. We zijn uw volk. We zijn uw kinderen. Heer, en ik dank u wel dat u ons... U heeft ons gehaald uit duisternis. Maar u heeft ons... Uw woord zegt, u heeft ons niet als wezen achtergelaten. U heeft ons gegeven de Heer Heilige Geest. God Heilige Geest. Die ons leidt op de weg die we moeten gaan. Die de weg kent als geen ander. Heer, en u gaat met iedereen zijn eigen weg. U weet precies, mijn God, Heer, waardoor we moeten gaan. Zodat u ons klaarstoomt om wanneer we op de plek zijn waar we moeten zijn, dat we ready zijn. Ik bid in de naam van Jezus voor elk een hier aanwezig. En ik bid vooral voor dit huis. Heren, ik bid mijn God dat u komt met uw schijnwerpers in harten. Omdat we mogen zoveel mooie dingen voor u doen. Maar als het fundament niet goed is. Als het fundament wankelt, heren. Hebben we een probleem. Vader, ik bid in Jezus Christus naam dat u harten gevonden. Ik dank u dat u harten gevonden hebt. Die zullen buigen voor uw wil. Voor uw woord. Ik bid voor gehoorzaamheid. Heren, wanneer die liefde ons niet verder kan brengen. Zoals Jezus uit liefde de weg ging naar het kruis. Maar uiteindelijk zei hij, Heer, als het enigszins kan, laat deze beker aan me voorbij gaan. Maar vanwege gehoorzaamheid zei ik, niet mijn wil, Heer, maar uw wil geschieden. Heer, vind mensen, Heer, die zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, ik bid mijn God dat u gaat opstaan in dit huis. En dat u gaat afrekenen, mijn God, met al de werken van de vijand. Al de mazen die hij gevonden heeft. Heer, ik bid mijn God dat u gaat delen daarmee. In Jezus Christus naam. Zodat uw volk u kan dienen en zal dienen zoals u wil. Zodat ze niet verloren gaan. We danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: Het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Mi hele beo fica mi noite.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens-Wignes.
2: 2 uur.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar
1: dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Not just radio.

0: Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Ik mag u dus van harte uitnodigen, want we gaan bellen en appen met elkaar. U bent dus in de gelegenheid om radio met ons te maken. En vanuit deze plaats de koning der koningen uit te dragen. Yes, that is what we do. We represent God's kingdom here on the 94.5 FM. Shalom, a daily inspiration, not just radio. Ik ben Leandro Martens Uwinje. Voor mij een grote eer en voorrecht om u de happy hours te presenteren. Dus ik nodig u uit om dat samen met ons te doen op deze donderdag van 6 augustus 2026. We gaan weer groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je pokus aanvragen. Welkom erbij. We gaan weer getuigen van deze geweldige en levende God. En dat doen we tot 2 uur. Vanaf 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de rest van de songs. Ja, al uw aangevraagde songs worden er afgedraaid. Dus kom er gewoon bij. We gaan weer samen de Heere groot maken en van hem getuigen. Live tijdens de Happy Hour. Mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hour. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Welkom bij deze editie van de Hours to be Happy. De lijnen die staan open. Ja, dat is onze kick-off, dus u mag nu bellen of appen naar de studio. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tante Rudy.
0: Ja, blessings, welkom erbij.
1: Hoe gaat het?
0: We doen ons best.
1: Hoe gaat het met die voetballer? Hoe gaat het met die voetballer? Hoe gaat het met Leandro en hoe gaat het met die voetballer?
0: Ja, nou voorlopig goed en rustig gewoon.
1: Beide maken het goed, hè?
0: Sowieso.
1: Amen. Amen, Heer Jezus. Ik groet aan ieder die daar werkt. Alle mensen die bellen op Shalom. Alle mensen die werken op Shalom. Alle mensen die daar hebben gewerkt. En ik groet aan ieder om de dag te zegenen. Want God heeft ons weer een dag gegeven. Hij heeft ons leven weer verlengd. Ja? En ik wil twee platen aanvragen. Eentje is Michael W. Smith. Michael W. Smith en Bring Me Close to You, no?
0: So, Draw Me Close.
1: Ja.
0: Oké.
1: En de andere is Esther Tim.
0: Oké, staat op de lijst.
1: Eén woord van de minister.
0: Staat op de lijst.
1: Ja. Blessie.
0: Abong, bedankt voor het bellen en tot de volgende keer.
1: Ja, ik blijf luisteren.
0: Oké, blessie.
1: Doei. Vergeet nooit wie je
0: bent in Christus. De lijnen die staan open. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Het is radio waar we elkaar bemoedigen. Waar we elkaar zegenen. Goedemiddag Radio Shalom alle luisteraars. We krijgen de groetjes van Freddy O. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. De blessings voor de mensen die een anniversary hebben. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anna, broeder. Broeder, hoe heet je?
0: U weet nu hoe ik heet, zuster. Dat Leandro.
2: Leandro.
0: Ja, welkom erbij.
2: Broeder Leandro.
0: Ja.
2: Hoe gaat het met u?
0: Ja, we doen ons best.
2: Ik wil een blad aanvragen.
0: Oké.
2: Okay. If me forget God. Heeft u dat?
0: If we forget God.
2: Yes.
0: Zo. So, ik ken het niet, maar ik heb hem voor u genoteerd.
2: Het is van een lied. Het is een zanglied van Jim Rees.
0: Ik ga hem voor u opzoeken. Ik ken hem niet, maar ik ga hem voor u opzoeken.
2: Ja, maar als je dat niet vindt, dan is het een andere van Ik ben niet van deze wereld.
0: Oh, Het licht van Juda.
2: Yes.
0: Oké, okay, genoteerd.
2: Jawel. Blessie.
0: Abon, bedankt voor het bellen. En veel luisterplezier.
2: Ja.
0: Abon, blessie.
2: Ja, gezegende middag verder.
0: Ja, hetzelfde.
2: Oké.
0: Doei. Doei. Yes, en dat is, gedaan. Dat doen we hier dus via de FM 945, mensen. We getuigen van Gods blijdschap. We getuigen van zijn goedheid. Weet je, als je weet hoe God goed voor je is, dan ga je blij worden. Je gaat hoop krijgen. Yo, vier sweetie. Trouwens, het zijn de minder prettige dingen die ons beroven van blijdschap, hè. Die ons, die het leven minder prettig maken. Maar als we beseffen dat de goede dingen bij God zijn en dat het bij hem allemaal goed komt, ja, dan ervaar je rust. Aan rust, hij komt bakken. Het is 11 minuten over 1 met de studio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
3: Mag ik een plaat aanvragen?
0: Ja, zeg het maar.
3: Change Me.
0: Change Me staat voor jou, genoteerd.
3: Ik wil stemmen voor de ieder die de Heer nog niet aan hebben genomen.
0: Oké, duidelijke boodschap, brada. Was dat hem?
3: Jawel.
0: Oké, okay, geniet van je pokoe straks en bedankt voor het bellen.
3: Dag broeder.
0: Abon, brada, blessie. I know who God says I am. What he says I am. Het is de Happy Hours live van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Jesaja 60 vers 3. De volken en hun koningen zullen naar dat licht toekomen dat op jullie schijnt. U moet niet onderschatten het verschil dat u uitmaakt, mensen. De wereld is duister. Het leven zonder Christus is donker. Het moment dat je Christus hebt in je leven, ga je een verschil uitmaken. Je gaat anders zijn. Dan ben je niet gewoon een kerkje. Naar de kerk gaan gewoon maakt je niet anders. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? En hoe serieus ga je daarmee om? Het moment dat je Christus hebt in je leven, je volgt hem echt met je hart, je houdt echt van hem, gaan mensen het zien. Je gaat veranderen. Met de studio, goedemiddag.
4: Goedemiddag, meneer Leander. Dit is de Marellus met u.
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
4: Ja. Alles goed met u en uw gezin?
0: Ja, we doen ons best.
4: Oh, mooi, prijs bij je. Ja, zijn genade is ons genoeg. We hebben weer een nieuwe ervaring.
0: Amen.
4: Ik wil een plaatje aanvragen voor ieder hoor. The Goodness of God van Sissy Wijnens.
0: Goodness of God.
4: Ja.
0: Oké, okay, staat genoteerd.
4: Voor ieder hoor.
0: Oké.
4: Weekend.
0: Nee, het is nog geen weekend. Morgen is nog een werkdag.
4: Oké.
0: Okay. Aboe, blessie.
4: Aboe.
0: Hai, doei doei. U mag bellen op appen naar de studio, mensen. We groeten MC Mamba. Hey, the blessings. All the way to France, Guyana. Jouw bar, Aladis Maodi Dapin. Al onze broeders en zusters daar. Geniet van Shalom FM. Je mag ons wereldwijd volgen via www.shalomsuriname.com. Zo niet lokaal vanuit Paramaribo via de FM 945. Goedenavond hier, groetjes aan alle luisteraars, vooral de familie gemeen Lucia. Groetjes vanuit tante uit Amsterdam. Gezegende middag daar in Suriname. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de Happy Hours.

Ik merk dat we een internetbeperking hier hebben. Want er wordt gebeld via ons WhatsApp-nummer, maar het zou via die PC moeten binnenkomen. En dat zie ik dus even niet. Want anders als ik opneem, komt u niet in de uitzending.

0: We feliciteren alle studenten die geslaagd zijn. Succes verder. En geniet van je vakantie. Met de studio, goedemiddag. Wauw. Ja.
1: Wauw.
0: Hallo. Het is een beetje storend. Hallo, hebben we iemand aan de lijn? Hallo. Ja, nee, die is eruit. God bless you. 422-650, dat is waarop je mag bellen of je stuurt een WhatsApp naar 875-5358. Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ik wil die brada van daarnet vragen als u misschien wilt proberen om te bellen. Maar dan uw radio een beetje zachter zetten. En liever luisteren via gewoon radio hoor. En niet via internet, anders ga ik een paar seconden later bij u op de radio gehoord worden. En dan gaat het gesprek niet goed verlopen. Johannes 1 vers 1 tot 3. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Vandaag heb je christenen die niet geloven dat Jezus God is. Omdat ze eerder luisteren naar informatie. Weet je, een heleboel dingen daarbuiten. Maar de Bijbel is duidelijk, mensen. De Bijbel zegt hier in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Mensen kunnen het niet snappen dat God zich op drie manieren kan uiten. Maar dat is omdat we dingen met ons verstand willen vatten. Maar God gaat ons verstand te boven. De bedoeling is dat je moet God leren kennen. En niet ervan uitgaan dat we alles gaan begrijpen. Want ons verstand is bekrompen. Hè? Yes, the blessings. Blessings, broer. Goedemiddag, shalom. Mijn felicitatie gaat richting Nikeri voor Jay Bali. Happiest birthday, mijn brother, en wens je een leuk.

het feestje gaat helemaal in de kerry. Nou, de felicitaties vanuit Paramaribo, vanuit de happy hour. Wolgroeten Washini, welkom erbij. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Colossense 2 vers 13. Nothing but gospel here on this station. So welcome and enjoy it. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live vanuit de FM 945. De happy hours, dan mag u samen met ons radio maken. U mag bellen of appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Goedemiddag broeder Leandro, Gods rijkste zegen en genade aan u en de familie Swaraj Shalom. Ook aan de luisteraars de groeten en de felicitaties die wat te vieren hebben. Lots of blessings, mijn bemoediging luidt. Colossense 3 vers 23. En alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de Heer en niet voor de mensen. Amen. Graag dat lied afdraaien. Masra me angri. Yahweh, we de praise you. Fijne dag. Thanks. En de blessing. Wij weten dat de zon...

Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God. Hem te kennen is het eeuwig leven. Vrienden, houdt u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou kunnen innemen. 1 Johannes 5 vers 20 tot 21. Ja, alles dat tussen u en God komt is een afgod. Dus het hoeft niet alleen een religieus figuur te zijn. Maar het kan ook materiële dingen zijn. Het kan ook een persoon zijn. En daarom, Masratak, wie niet meer van mij houdt dan zijn vader en zijn moeder kan mij niet volgen. Ja, want alles dat je boven God zet is een afgod. Voel je vrij om te bemoedigen, mensen. Het is gemeente Happy Hours Live. Masra de Nawi Mindri. Goedemiddag, ik wil alle geslaagden feliciteren en succes verder. Mag ik My God is Real van Fred Hammond aanvragen? Keisha hier. Ja, ja, dag Keisha. We groeten de mensen die luisteren vanuit huis. De mensen die meegenieten vanuit het verkeer. De mensen die meekijken via TikTok. God bless you. Ja, broer Leandro, ik wil een plaatje van Ja, God is goed. Ja, Gadobong. Ik ga u vragen om te appen, alsjeblieft. Dan is jouw aanvraag, weet je, zeker. Dus als je alsjeblieft kunt appen naar ons WhatsApp-nummer. Zodat we na 2 uur alle aanvraagjes kunnen behandelen. Johannes 1, vers 48. Nathaniel zeide hem: hoe kent gij mij? Jezus gaf hem te antwoord: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Dat is Johannes 1, vers 48.

Gospel of Christ here on this station. Yes, we represent His kingdom. That is what we do here on the 94.5 FM. Just tell yourself open and on Fang van de Heere. In elk geval, het is het best en niets is zo heerlijk als in de tegenwoordigheid van God zijn. En daarom wil ik het niet kwijtraken. Niets is het waard om tussen mij en God te komen. Want ik kan suku suku, ik kan diki diki, maar in ofeni sa ya feni gado.

Goed middag, shalom, familie shalom en broeder Leandro. Korte getuigenis, God laat geen bidder staan. We hebben gebeden voor een broeder van ons. Hij is vandaag geopereerd van een tumor van 7 centimeter. Het was een zware operatie, maar hij is genezen en weer aanspreekbaar. Laten we hem danken, loven en prijzen, halleluja. Groetjes, gezegende uitzending. Felicitaties aan ieder. Groetjes van zuster Sietje, Den Haag luistert. Ja, de groetjes all the way to Den Haag. En welkom in de happy hour. Blij dat u erbij bent. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het is nog altijd Shalom FM. Eenmaal 24 uur Christus Centraal.

Masapta ki winig ba e hou vast aan de heren mensen. Het leven met Christus is een worsteling, kan soms een gevecht zijn. De Bijbel zegt talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. De Bijbel zegt ook de dief komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. De Bijbel zegt dat we niet vechten tegen vlees en bloed, maar wel tegen overheden, tegen machten, tegen krachten, tegen demonen. Dus de wansa denkt dat bevrijding naar een demona in Bijbel tingwang. Ik heb slecht nieuws voor u. Het is nog erger vandaag de dag. Omdat de antichrist bezig is. En ergens staat er in de Bijbel dat in de laatste dagen, weet je, bepaalde dingen zullen opstaan. Bepaalde dingen actief zullen worden. We denken aan die zegels die gebroken zullen worden, toch? Wie leest openbaring per de zegel heb je gebroken, wauwauwang. En je ziet het gevolg van al die dingen die daarna gebeuren. En als je vandaag je geestelijke ogen opzet en observeert om je heen, dan zie je de dingen gebeuren.

Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonde, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben.

0: Fania alea mea Doro de străini. În former number one song. O groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de mensen in de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de groetjes voor de mensen in de gevangenissen. Al de mensen die gaan door bijzondere omstandigheden. Zware situaties, moeilijke dingen, weet je, ja, problemen. Wallo streden, tapi pats, passie. Blijf vertrouwen op de Heer, mensen. Hij weet dat de Heer aan uw zijde staat. Hij zegt, ik ben met je al de dagen van je leven. Dus wat je ook meemaakt, no las ati, no las bribi. Maar ga het woord raadplegen. Trek jezelf terug in gebed. Want vaak genoeg zijn het onze emoties die ons proberen op te hitsen. Onze emoties die zijn onrustig. En je bent van binnen in jugu jugu. Dus ga bij de Heer. Hij zegt, kom ieder die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. En alles dat we nodig hebben is rust. Met die rust kun je rustig blijven. Met die rust kun je nadenken. Met die rust kun je... Ja, je kunt geduldig wachten op Gods oplossing. Maar even in de abrus ben je aan het, als een kat in het nauw gedreven. Je lolo, doe rustig. Sap, in de film deze, dit is mij wakker op en neer toch. Omdat ze stressen, ze piekeren. Ze denken aan een heleboel dingen. Maar de bedoeling is dat je op God vertrouwt. Hoe meer je op God vertrouwt, hoe minder je gaat piekeren.
1: Afrostars. It's Afrostars time. Let's sing, dance and shine. Be kind, be brave, be awesome. Let's sparkle together. Hey,
2: hey, hey.
1: Who are you?
2: I'm a winner.
1: Who are you?
2: God's champion.
1: Let's go. I am who God says I am.
0: Dus mijn toets apoko era mijn titel, mijn druk apoko. Wat is een van de nieuwe liederen?
1: I am who God.
0: Vandaar dat ik even moest Fransen. But it sounds... Het klinkt niet zo...
1: I shine bright like a star.
0: In elk geval, het klinkt veilig.
1: God loves me just
0: I am who God says I am.
1: I am who God says I am. God loves me just as I am. I'm a child of God, filled with love. I'm blessed.
0: De lijnen die staan open, mensen. U mag bellen of appen naar de studio.
1: Every day, Jesus is the light, the truth, the way. I'm grateful.
0: Johannes 2, vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Je moet rekening houden. Dit is 2000 jaar teruggeschreven, hè. De informatie die we in de Bijbel hebben, is in de tijd van Christus. En hoe lang terug heeft Christus op aarde gewandeld? Dat is 2000 en langer terug. En toen had je nog deze dingen niet zoals we vandaag zien. Er waren nog niet eens verharde wegen. Er bestonden nog niet eens auto's. Er bestond geen internet. Weet je, en vandaag de dag zien we die rare dingen gebeuren die staan in Matthäus 24 en Lucas 21. Je ziet ze allemaal stuk voor stuk. Met andere woorden, God heeft ons van tevoren tekenen gegeven. Hij heeft ons kenmerken gegeven. Met andere woorden, hij heeft eigenschappen met ons gedeeld die betrekking hebben op de laatste dagen. Dus hij zegt tegen de mensen dat als je al deze dingen ziet gebeuren, dan moet je oppassen. Dan moet je op je hoede zijn. Net zoals hier staat, dan onderkennen wij dat het de laatste uren is.
1: I'm chosen, picked by God, shining light everywhere I walk.
0: Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Het is toch altijd Shalom.

0: Blessings, life on earth, the happy hours.
1: I'm kind and I always care. Spread God's love everywhere.
0: Ja, het is nu eenmaal zo dat wie Christus... Wacht, ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven... Het zwaar te verduren krijgen, want de mensen...
1: Blessings overflow, watch me go.
0: Het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. 2 Korinthe 3 vers 12. Hey, bless you, brother Lea. De groetjes vanuit het verkeer. We genieten mee. Graag een lied naar keuze en God zegen voor alle luisteraars.
1: I'm a leader.
2: I spread love.
1: God made me.
0: Hey, bless you, bro Lea. Happy long weekend voor mij. Ben lekker met verlof. En een kleine vakantie. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Mensen, het is vakantie voor al de mensen die kinderen hebben. Weet je, de kinderen hebben graag, ze brengen graag tijd door met ons, hè? Omdat ouders gewoon de beste en de eerste mensen zijn in het leven van de kinderen. Dus het is vakantie. Neem een week verlof, neem een paar dagen verlof. Even maar tik aan hier vakantie verlof, tik verlof. Maar breng wat quality time door met je kinderen. Breng wat tijd door met je geliefde. Relaties moeten we onderhouden, mensen. Relaties moet je... Daarin moet je investeren.
3: Like, share and tap the bell for notification.
0: Goed, dat was I am who God says I am. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, de lijnen die staan open. Dus voel je vrij. Blessings, broer. Blessy birthday voor Celiana Landveld. Is het goed? Heb ik het goed gezegd? Celiana. Ze wordt gefeliciteerd door Young en Rich. En haar SVK familie. Bless belated birthday mama Lilian Codintrong. Ze is gisteren 70 geworden. Ja, dan moet je gisteren komen toch, Guido Arvalpi.

Je mag nog steeds groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Je krijgt de pokoes na 2 uur te horen. De openbaring van Johannes, dat moet openbaring 5 vers 1 zijn. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. Ik heb een evangelie gehoord, toch? En dat ding stoort me. En ik deel het hier, alleen dat u weet dat u het moet toetsen. De man dacht, eenmaal gered, altijd gered. Maar als we de Bijbel lezen, dan zie je dat de Bijbel praat over dat je naam geschrapt kan worden van het levensboek. Dus, weet je, dan is de vraag nu, waarin geloof je? Geloof je wat de Bijbel zegt of geloof je wat Bijbelleraren zeggen? Trouwens, ik wil een Bijbelleraar, nee, predik ze een Bijbel, hij predikt. Dan Mino Kakari, Bijbelleraar. Nee, want een Bijbelleraar dient de Bijbel uit te leggen zoals het is. En niet dingen ervan weghalen of weer erin zetten. Ik geloof niet in eenmaal gered, altijd gered. Want in Timotheus staat geschreven dat je redding moet bewerken met vrezen en beven. Je moet je relatie met God onderhouden. En omdat we op genade, dat we niet doen niks, dat alles aan je gebeurt schreef. Nee, jij moet bekeren. Jij moet achter Jezus wandelen. Wij moeten steeds elke dag weer keuzes maken en onze kruis dragen. Dat is bekering. Maar niet dat, omdat je een keer je hebt Jezus. Dus je bent al in de hemel. De Bijbel zegt, wie meent... Ja, zie toe dat je niet valt als je meent er al te zijn. Met andere woorden, je shileki dikba. Ja, daim lukboe no fadong. Want uno dooruite. Wie volhardt in Christus zal behouden worden. Dat is wat de Bijbel mij leert. En je kunt afwijken. Je kunt misleid worden. Je kunt ikan fadong baka. Weet je, en je kunt weer een goddeloos leven gaan leiden. Gwelip, Masra, al die dingen kunnen gebeuren. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Filippenzen 4 vers 6 tot 7. Ja, nee. Ik moet de dingen zeggen zoals ze zijn, hoor. Ik heb eigenlijk door de jaren heen heb ik eigenlijk weinig te maken als mensen boos willen worden. Of als mensen er niet mee eens zijn. Ik moet voor mezelf weten wat de Bijbel zegt. En ik moet voor mezelf weten waar ik aan toe ben. En dat ga ik prediken. Wat de Bijbel mij leert, ga ik verder leren. En ik hou daarbij... Ik hoef geen rekening te houden met mensen die niet eens zijn daarbij. Want anosma, ik probeer mensen niet tegemoet te komen hier. Ik probeer Gods wil te doen. En Gods wil is dat ik zielen voor hem moet winnen. Gods wil is dat ik discipelen moet maken. En we maken discipelen op basis van de waarheid.

0: Enjoy the happy hours live on air.
1: I know they move by fear, I move by faith.
0: We hebben enkele jarigen in ons midden vandaag.
1: Yes, by a
0: Jay Bali is jarig. En Celiana Landveld. Ja, de felicitaties voor al deze jarigen vandaag. God zegen, bro, en alle lieve luisteraars. Amen, we moeten op ons handel en wandel letten. Graag change me. Groetjes vanuit Natasha Sheets en more. Afzender Marjorie.

Het is waar, broer, wat Openbaring zegt. Nou, prees God. Ik ben blij dat ik nog Bijbels bezig ben. En dat wat ik leer, of wat ik onderwijs, nog steeds Bijbels is. Want even ik over in morgen, mijn stop. Ik wil niet prediken wat... ik wil geen dingen uit mijn duim zuigen. Nee, ik ben slechts hier als vertaler van de Bijbel. Als tolk van de Bijbel. Met andere woorden, ik moet slechts... uitleggen wat in de Bijbel staat. En niet toevoegen of weghalen. Dat is niet mijn ding. Wees opgepast met de dwaalleraars. De Bijbel spreekt daarover. Ja, Ruben, inderdaad. En ik wil u daarom bemoedigen om de Bijbel te bestuderen, mensen. If you want lop, if you want wakabaka masra, you want din masra, lees de Bijbel. Want daar leer je ook Christus kennen. Ik heb God op de eerste plaats leren kennen door de Bijbel te lezen.

met This Year. Terwijl de lijnen openstaan, dus voel je voor hem te bellen en te appen. Yes, het is de Happy Hours Live. We hebben nog 21 minuten, dan gaan we naar de tweede helft. Om 2 uur krijg je de verplichtingen en de rest van de pokoes. Wat de rechtvaardige voorbrengt is als een boom die leven geeft. Wie wijs is, brengt mensen tot God. De rechtvaardige ontvangt de aarde. De rechtvaardige ontvangt op aarde zijn beloning. Dus ontlopen goddelozen en zondaar hun straf zeker niet. Spreuken 11.

0: Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te trekken. Handelingen 20 vers 29 tot 30. Jaren terug was ik misleid geworden. Weet je, ik kwam in de clinch met bepaalde dingen, met bepaalde mensen. En ik dacht van, weet je, ik ga naar een andere kerk. Ik wil een kerkje dappen. Misschien dat mij profiteert. Ik dacht, ja man, de zand is mijn wasje. Wallo wonderen, alle de soort zand. Maar naarmate ik dat ding begon te toetsen, naarmate ik beter ben gaan onderzoeken en zaken scherper ben gaan bekijken, dan wist je dat, boy, deze mensen zijn totaal onbijbels. Profetieën kwamen nu uit. Er werden rare dingen geprofeteerd. En ik dacht bij mezelf, van, hoe ben ik hier beland? En dat is hoe wij mensen makkelijk misleid kunnen worden. Ja, ik heb het op een harde manier geleerd. Maar daarom wil ik u zeggen, wees op je hoede mensen. En niet alles dat goud is, niet alles dat blinkt, is goud. Nee, ik wil deze niet, man. Ik wil deze.
1: If you only knew how much he loves. No sabes cuánto él te ama.
0: You don't have to try. De lijnen die staan open, mensen. Dag Queen Safira, welkom erbij.
1: You are perfect. And he loves you just as you are. Con amor incondicional.
0: U mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio, mensen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen.

0: Sam Rivera and Evan Kraft. If you only knew.
1: No, no te tienes que comparar.
0: If you only know how much God loves you, ga je niet langer meer je waarde zoeken in de wereld. Als je eenmaal beseft hoeveel God om je geeft, hoe belangrijk je bent, hoe kostbaar je bent, ga je je waarde niet meer zoeken bij mensen. Je gaat niet wachten op erkenning van mensen. If you sap om in God love you, if you sap van God love you, ja, dan maakt het, maakt het weinig uit waar je staat op aarde. Het maakt weinig uit waardoor je heen gaat. Het maakt weinig uit wat voor reputatie je hebt, omdat je je identiteit kent. Dit is waarom Jezus gewoon een slavenbestaan kon leiden. Dit is waarom hij gewoon op een kameel, op een ezel. Weet je, mensen rijden niet op ezels. Ze reden toen op kamelen, op paarden. Vooral een iemand met een status als van Christus. Maar hij is niet gekomen voor eer. Hij is niet gekomen voor rijkdom. Hij is ook niet gekomen voor erkenning. Nee, hij is gekomen.

Bijbelgeleerden en fariseeën, het ziet er voor u slecht uit. Huichelaars, jullie lijken op witgekalkte graven die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. U doet heel vroom en oprecht voor, maar in uw hart bent u huichelachtig en slecht. Matthäus 23, vers 27 tot 28. Openbaring 22 vers 18 tot 19. Ik betuig aan ieder die de woorden der profetieën van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek der profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek geschreven zijn. Met andere woorden, je moet niets toevoegen of niets weghalen uit de Bijbel. Im lezen lik van de en in praten lik van ade. Nogo, ga dingen niet verdraaien. God gaat met je dealen. God gaat je ter verantwoording roepen. En als schriftja diezelfde plagen die in de Bijbel staan geschreven, ga je treffen. Dus betreno sukutrobi nanga gado. Ika sukutrobi nanga libisma. Ika kis klap, ika kis fonfon. Mate kis trobi nanga gado. Ja, daar is er geen sprake van over. Je hebt geen schijn van kans daar. Hè? Dus beter in de zoekutrobi naar Agado. Beter in Tantiri, gewoon stil. De man wordt aan je vriendje, maar Eden is boro. Dus no play gangster, Gigado, want je gaat het... Je gaat het merken. Het is 15 minuten voor 2.

Hey, Blessie bro. De groetjes vanuit het werk, ook namens mijn collega's. Mogen we graag wandelen in het licht. God zegen voor jou daar in de studio. En alle luisteraars.

Je weet wat God voor je betekent. Je hoeft niet naar mensen te kijken. Ja, u weet wat God voor u betekent. Je hebt geen toestemming van mensen nodig. Goedemiddag, God bless you all. Dag Erna, welkom erbij. Mensen, laten we blijven bidden voor elkaar. Wij allemaal maken dingen mee. Deze taka brada of asafi epsa door moeilijkheden, epsa door streep. Ga niet roddelen, ga geen vinger wijzen, ga de persoon niet uitlachen. Maar bid voor de persoon, omdat het jou ook kan overkomen. Groetjes uit Amsterdam, ik luister ook mee. Kom van Genesis One. Ja man brada, welkom erbij. Hopelijk ervaar je de zegen des heren. En ik zou zeggen, geniet ervan. We zijn er elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Ik wil mijn lieve broeders en zusters bemoedigen om de Bijbel elke dag te lezen en te bidden. Wees voorzichtig en pas op, lees Matthäus 24 en ga onderzoeken. Laat de Heilige Geest u helpen. Fredio, Yusuf, nog mag ik wel morgen. Juna, Juna, vaste medewerker voor Shalom. Fulltime. Alleen nu noemt ik salaris naar mij. God is onze werkgever, dus Ewan salaris takanga bigiwan dape. Graag een pokoe voor mij van Jerbent. Groetjes aan ieder vanuit Klevia. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Mama en papa Marto, die zijn ook afgestemd. En geniet ermee. Ik zou zeggen, blijf afgestemd. En laat je bemoedigen tijdens de happy hours. Het is 11 minuten voor 2. De happy hours is live op de radio. We represent the Most High, the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, it's all about Jesus Christ. U kunt niet de beker van de Heer drinken en uit de beker van de boze geesten. U kunt niet bij de Heer aan tafel gaan en bij de boze geesten. In een kawakabaka Jezus de Egwa, de soort kampu. No, no, no, dat ben je of in Masra. Dat ben je of in Trajeje, maar in of in Asanta jeje. Dus je hoeft je hulp niet daar te zoeken. Blijf bij de Heer. En ga geen problemen zoeken, want het kan erger voor jou aflopen. Of willen wij de Heer jaloers maken? Denken wij sterker te zijn dan Hij? Alles mag, zegt u, maar niet alles is zinvol. Zeker alles mag, maar niet alles is opbouwend. 1 Korinthe 10 vers 21 tot 23. Met andere woorden, je hebt de vrijheid om te doen wat je wilt. Wat je kan. Maar het heeft gevolgen. En sommige dingen kunnen jou fataal... Ja, het kan fataal aflopen. Dus wees op je hoede. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En tegenwoordig leven we in een tijd waarbij, zolang we, weet je, dit wat we hier doen, is voor de wereld overgeestelijk. Maar volgens de Bijbel is dit de basis. Dit is de basis van waaruit je moet leven. Dit is het fundament. God eerst en dan de rest. In de wereld wil men niet over geestelijke dingen horen. Maar de realiteit is, de geestelijke wereld is veel actiever en reëler dan het natuurlijke. De geestelijke wereld heeft meer impact dan het natuurlijke. Trouwens, wat we in het natuurlijke zien, komt door het geestelijke. Alles is eerst ontstaan in het geestelijke, in het onzichtbare. Dan is het zichtbaar geworden. Dus de wasanee briepie, jeje, sani. Zorg je ervoor dat je niet daardoor misleid wordt. Ja, dag Nisha, welkom erbij, God zegen.

smakelijk eten voor de mensen die schaften. De mensen die lekker eten. God bless you. Geniet ervan. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen van vandaag. We feliciteren de geslaagden. Ja, zij die hun blauwe... is het VOJ, no? VOJ, toch? VOJ is Mulo, toch? Mulo Blauwe Technische School. Om het echt goed hoor, Mino, hoor. Dat is aan bij, maar ik denk het wel. Ja, SG... Heren help, heren help, heren help. Wanneer je de dingen lang niet hebt bijgehouden, dan weet je, ontgaat het je. En Joshua zeide tot het gehele volk, zie, deze steen zal tegen ons tot getuige zijn, want hij heeft al de woorden des Heren gehoord, die hij tot ons gesproken heeft. Daarom zal hij tot getuige tegen u zijn, opdat gij uw God niet verloochent. Dat is Joshua 24. Vers 27. De lijnen die staan open, mensen. Na, na, na, na, na, na. Dus Ukona, Ukona. Cindy en Freddy, welke heel hard. Dit is sinds in de tekst komt. Maar dat is de bedoeling. Na, na, na, na, na. Shalom is geen shalom zonder de Bijbel. Heer, ik prijs uw grote. Dat is de boodschap en de inhoud van dit station. Na, na, na. Maar laten wij die de dag, die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van het geloof en liefde. En met de helm van de hoop op het heil. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8.

0: The bancă, the ministeries, the warungs, the restaurants, the bus, the trucks, the taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen, al de ondernemers, al de bedrijven, in het bijzonder zij die gewoon afgestemd zit op Shalom FM. We groeten alle klanten en cliënten. Middagbro, graag een lied van Ebuka. I am a soldier, bestemd voor ieder, zuster Gladys. Mensen, ik weet als u ready bent voor morgen. Morgen hebben we een gospel show. Een groot gospelconcert in het voormalig Flamboyant Park. Dat is Live Entertainment Center. Dan hebben we helemaal uit Nigeria. Mercy Chinwo. De informatie kun je vinden op Facebook. En die spot wordt ook hier afgedraaid. Zo blijf afgestemd. En je mag je informatie noteren.
1: Ik prijs uw grote naam.
2: Halleluja!

0: Het is nog altijd Shalom FM. En we doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de happy hours. U bent dus tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen en te appen. Dat kan op 422650 of 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Nogmaals de felicitaties voor Jay Bali en Celiana Landveld. Dat zijn de jarigen voor vandaag.
1: Erik Prijs, uw grote naam.
0: Yes, Howard D met grote naam. We koersen richting 2 uur.

0: We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. We hebben nog de laatste berichten te doen. Maar Mozes kalmeerde het volk. Wees maar niet bang, blijf gewoon waar u bent. En kijk hoe de Heere ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen zult u nooit meer zien. De Heere zal voor u vechten. U hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken. Exodus 14 vers 13 tot 14. Blessings en lobby. Mag ik een pokoe van Sinaida huur bestemmen voor ieder? Miota Dini. Abon brada, als het in het systeem is, dan krijg je hem zeker te horen. Zo niet moeten we hem nog laten zetten. Maar bedankt voor jullie bijdrage, mensen. We gaan zo meteen formeel afsluiten. Vooral met de live op TikTok. Dan gaan we eruit. Maar je mag gewoon afgestemd blijven op de radio, want de pokoes worden afgedraaid. En we zijn er trouwens eenmaal 24 uur live tot eer van Christus. Om 2 uur sluiten we die live TikTok uit. Of we schakelen het uit. Maar de radio gaat gewoon door. Dus schakel over naar de FM 945. Shalom FM. Of zo niet, gewoon via www.shalomsuriname.com. The one and only princess. Ja, groetjes terug. Mensen, ik ga moeten groeten. De tijd zit erop. Met nog enkele seconden is het 2 uur. Ik ben Leandro Martos Uwignyo. Ik mocht je vanaf 1 uur bemoedigen samen met de bellers en de appers. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Nogmaals de felicitaties voor Jay Bali en Celiana Landveld. Bedankt voor uw participatie en uw bijdrage op deze donderdag van 6 augustus 2026. We zijn er morgen weer, same time, same place, tussen 1 en 2. Zo meteen om 2 uur krijg je de pokoes. So keep it locked on and enjoy it. Ik ben Leandro Matos Uigno. Bedankt voor uw aandacht. Tot morgen. Love you. Bye bye. And stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.

Jesus. Jesus. One more time.

Let me hear you. One more time, one more time, one more time.

0: Het is 3:00.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
3: Connected alase.
4: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected alase.
4: Connected na Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met TVC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
3: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Naviu.
7: Boy, mi clara oso. Mala sa opo preis. Plus abit chat kos nara. Ami suku kwaliteit toch.
8: Hey broer. No stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
7: Huh?
8: Verfi.
7: Verfi? Da sa dati.
8: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk toch. En een verfi die zie. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
9: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him. 2 Peter 1:3, Nathan David, Christian Garcia, bond servants of the Most High. Jesus Christ was crucified for you and I. Jesus saves. Thank you, Lord.

0: is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zanazani, Naskip, Navio.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: You're worthless. You can't do it. I'm the ruler. And you're forever, ever mine.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, welkom erbij. Ik ben blij dat jullie ook vandaag weer naar jullie programma zijn komen luisteren. Voordat we verder gaan, gaan we eerst weer biddag zijn om de Heere Jezus te danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Trouwe God in de hemel, we danken U voor alle leuke dingen dat U voor ons hebt gedaan. We danken U dat U ons een verhaal hebt gegeven om naar te luisteren over een meisje genaamd Susanna. Dank u wel dat u ons als kindertjes en als ouderen wilt aangeven dat niemand te klein of niemand te oud is om van u te houden of om u te leren kennen. En dat als we verkeerde dingen hebben gedaan, dat u ons wilt vergeven. Wij danken u voor de liefde die u voor ons heeft. In Jezus naam. Amen. Zo, Happy Kids. De afgelopen dagen heb ik jullie verteld dat Susanna haar hartje niet zo schoon was. Nee. En dat vond ze niet leuk. Dus daarom is ze gaan bidden tot de Heer. Gisteren hebben we gehoord dat ze dagenlang aan het bidden was dat ze bijna is vergeten om te eten. Nadat Susanna zo bezig was met het bidden, Happy Kids, gebeurde er een speciaal ding op de derde dag. Ja, haar vader, die samen met nog een paar broeders sprak om te gaan naar Afrika, om nog meer te gaan vertellen over de Heer, vroeg Susanna wat zij ervan vond, als zij ook over de Heer wil gaan vertellen. En ze was zo blij, want dan dacht ze, eindelijk mag ik ook over de Heere Jezus gaan vertellen. Eindelijk mag de Heere Jezus ook in mijn hartje wonen. En ze was zo blij. Ze was like, wauw, die broeders hebben me gevraagd wat ik erover denk. Dat ze naar Afrika gaan om over de Heere Jezus te praten. Om andere mensen daar te vertellen over de Heere Jezus en hoe goed Hij is. En omdat ze zo blij was, Happy Kids, zocht ze een rustige plek op. En ze begon te bidden. Haar vader, die samen met de broeders aan het praten was, die begon haar te zoeken nadat de broeders weg waren. Ja, hij begon haar te zoeken, want het was al een beetje laat. Dus hij keek van, waar is Susanna? Waar is Susanna? En na lang zoek heeft hij haar gevonden. En nadat hij haar heeft gevonden, vertelde ze iets aan haar vader. Ze zei, papa, ik vind het fijn hoe ik me nu voel. Ik heb het gevoel dat de Heere Jezus me echt heeft vergeven. En dat hij in mijn hartje is komen wonen. Ja. En Susanna, die was zo blij om dat aan haar vader te vertellen. En ze zei, papa, ik ben een kind van de Heere Jezus geworden. Nu pas weet ik hoe het met mama was en hoe het nu met haar is. Haar vader, die vond het geweldig dat Susanna eindelijk wist dat ze een kind van de Heere God is. Omdat hij zo blij was, heeft hij Susanna de volgende ochtend naar de heer graaf van Zinzendorf gebracht en hij heeft aan hem verteld wat er allemaal is gaan gebeuren. Ja, Happy Kids. Meneer graaf van Zinzendorf, die hoorde alles wat Susanna haar vader hem vertelde. En hij vond het zo belangrijk dat hij zelf aan Susanna wil vragen wat er precies is gebeurd. En Susanna vertelde hem wat is gebeurd. Ja, ze vertelde alles wat er is gebeurd. Ja. En broeder graaf van Zinzendorf luisterde. Hij luisterde. En hij was like,
wat Susanna vertelt is geweldig. Want op diezelfde dag die Susanna zich zo prettig voelde en was like, ja, ik voel dat mijn hartje schoon is, dat de Heere Jezus in mijn hartje woonde, weten jullie dat er ook nog een aantal kinderen waren die op hetzelfde moment ook hetzelfde voelden, dat ze blij waren en dat ze beseften dat de Heere Jezus in hun hartjes komen wonen. Jullie weten nog toch, Happy Kids? Er waren kinderen in het internaat die niet luisterden naar meneer Graaf van Sinsendorf. Ze wilden niet luisteren naar wat hij ze vertelde over de Heere Jezus. Ja toch, ze wilden alleen maar doen waarin ze zin hadden. Alleen maar stoute dingen wilden ze doen. Maar op hetzelfde moment dat de Heere Jezus in Susanne haar hartje is komen wonen, is hij nog bij meerdere kinderen geweest. Ja, nog bij meerdere kinderen. En meneer Graaf van Sinsendorf vond het zo geweldig, omdat kinderen geen afspraken hebben gemaakt met elkaar. Ze hebben niet gezegd, laten we samen gaan bidden om de Heere Jezus te leren kennen of hem te vragen om onze hartjes schoon te wassen. Nee, Susanna was in haar huis. Die andere meisjes waren in het internaat. En toch gebeurde hetzelfde bij iedereen. Is dat niet wonderbaarlijk? Happy Kids, is dat niet geweldig? Dat iedereen op hetzelfde moment heeft ervaren hoe lief de Heere Jezus is. Ja toch, Happy Kids? Jullie zouden dat toch ook willen ervaren? Ja, hè? Ik ook. Ik zou dat ook willen. Ja, en dat is mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Zolang je in hem gelooft. Zolang je hem vraagt om je te vergeven. Gaat hij je vergeven en hij gaat je hartje wassen. Meneer Graaf van Sinsendorf heeft toen al die meisjes bij elkaar gebracht. En heeft hij voor ze gebeden. Hij heeft de Heer Jezus gedankt dat die kinderen hun hartje schoon is gewassen. En dat hij in hun hartje woont. En het is niet een zomaar, het is niet een zomerdag, Happy Kids. De dag waarop dit alles gebeurde, het was 's avonds, was op 17 augustus 1727. Ja, zoveel jaren terug is dit alles gebeurd. Ja. En wel op 17 augustus. Leuke Happy Kids. Zolang herdenken we dat de Heere Jezus bij de kindertjes in Herrenhoed in hun hartje is komen wonen. Ja, maar Happy Kids. Jezus is niet letterlijk vanuit de hemel gekomen, is hij in hun hartje komen wonen. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Ja. De Heilige Geest is over ze neergedaald. En dat heeft gemaakt dat ze zich zo prettig voelde. Al die meisjes begonnen die avond te huilen en de Heere Jezus te vragen om ze te vergeven. Want ze hadden spijt. Ze vonden het erg dat ze hadden gezondigd en dat ze niet hadden geluisterd. En de Heere Jezus heeft naar hen geluisterd en hij heeft ze vergeven. Ja toch, Happy Kids? Jullie kunnen je de tekst nog heugen wat ik jullie gisteren heb aangeleerd. Net als we de Heere Jezus vragen om ons te vergeven, gaat hij dat doen. Ja, dat moet je niet vergeten. Vraag de Heer altijd om je te vergeven voor al die verkeerde dingen die je doet. Ja. Soms kan het zijn dat je een beetje stout bent of dat je niet luistert naar mama of naar papa. Maar wanneer je gaat slapen of wanneer je rustig bent, dan bid je tot de Heere Jezus. Zeg, Heere Jezus, vergeef u mij voor de stoute dingen die ik heb gedaan. Was u mijn hartje weer schoon
En komt u in mijn hartje wonen. Dat moeten jullie vragen aan de Heer Jezus. En dan gaat hij hartje passen. En dan gaat erin komen wonen. Maar dat betekent niet dat je constant stoute dingen moet doen, toch? Nee, je moet proberen om zoveel mogelijk minder stoute dingen te doen. En ook aan andere mensen vertellen hoe de Heer Jezus is. En dat hij ze ook kan vergeven. Als je vriendjes en vriendinnetjes hebt die stout zijn, moet je ze zeggen dat ze ook de Heer Jezus om vergeving kunnen vragen. En dat hij ook in hun hartje kan wonen. Ja, happy kids. Dus niet vergeten. Iedere keer mag je God vragen om je te vergeven van die stoute dingen. Oftewel de zonde. Ja, de zonden die wij als mensen begaan. Ja, wij als mensen maken fouten, we zondigen. En je mag de Heer Jezus vragen om je dus te helpen om dat niet zo vaak meer te doen. Jullie weten nog toch, Susanna, haar moeder, kende de Heer Jezus. En ze was erg ziek, maar ze geloofde toch in de Heer Jezus. En ondanks ze wist dat ze niet lang meer zou leven, was ze niet bang. Ze was blij, want ze zou de Heer Jezus ontmoeten. En precies zo blij moeten wij ook zijn in elke situatie en weten dat de Heer Jezus met ons is. Ondanks hoeveel pijn we hebben, ondanks hoe erg het is, de Heer Jezus is altijd met ons. Ja, heb ik iets? Dat niet meer vergeten. En dit mag je doorvertellen aan vriendjes en vriendinnetjes. Dus die bijzondere dag is 17 augustus. Waarbij heel veel kindertjes, inclusief Susanna, in Herrenhout de liefde van de Heer Jezus hebben ervaren. Want de Heer Jezus is in hun hartje komen wonen. Ja, de Heilige Geest is bij ze gekomen. En de Heer Jezus is in hun hart komen wonen. Ja, happy kids. Gaan we de Heer Jezus danken dat hij ook in ons hartje woont. En dat hij ons ook helpt om te blijven luisteren. Hou eerbiedig zijn. Trouw God in de hemel, Vader, wij danken u. Wij danken u dat u ook weer vandaag de luisteraars uw woord hebt kunnen laten horen, Vader. Ik bid dat u elk van een van hen zegent. En hen ook de moed en de kracht geeft om u aan te roepen. Wanneer ze twijfelen, wanneer ze niet weten wat te doen. Maar ook wanneer ze bang zijn en denken dat u niet naar ze luistert. Omdat ze hebben gezondigd of stoute dingen hebben gedaan. Vader, vandaag brengen we alle luisteraars voor uw troon van genade. En we vragen u dat u ook een hartje was. En dat ze mogen weten dat u met hen bent. In Jezus' naam, amen. Zo, happy kids. We hebben het gehad voor vandaag. Morgen is er weer een speciale uitzending. Komen jullie morgen allemaal luisteren? Ja, toch? Is goed. Tot morgen. Bye-bye.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van ons Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Ook wil ik de luisteraars herinneren om pen en papier bij de hand te hebben voor aantekening over deze series. En wat gaat de tijd toch snel? We zijn vandaag alweer bij de 5e editie van deze serie Maranatha. En voor de nieuwe luisteraars betekent Maranatha in het Aramees Jezus kom terug. Of kom terug, Heer Jezus. En hiermee groeten de eerste christenen elkaar. Als ze elkaar tegenkwamen, dan was het Maranatha. Of afscheid nemen na een samenkomst. En dat hield dus de verwachting binnen. En dit is ook eigenlijk de manier en de bedoeling van deze serie. Om die verwachting weer op te wekken. En onze ogen te openen voor de tijd die vergevorderd is waarin we leven. Dus uiteindelijk na deze editie of deze, deze series. Wanneer u elkaar ziet, dan is het niet meer God zegen, broeders en zussen, maar Maranatha, de Heer Jezus Christus komt spoedig. Oké, lieve luisteraars, ik ga verder. En om ook aan te geven dat er helaas een nummer fout was in de telefoon. Nummer die werd gegeven vorige week. En ik heb het zo net verbeterd gekregen. En als er vragen zijn, stuur die gerust per e-mail naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoonnummer 422-630 met het netnummer van Suriname 597 voor de buitenlanders. En u kunt bellen op dit nummer 422-630-597 als netnummer tussen 8:00 morgens Surinaamse tijd en tot 2:00. Ik wil een ieder die mij zo bemoedigd heeft met deze programma en me stimuleert om door te gaan, echt bedanken voor de bemoediging. Wat had ik dat toch nodig, lieve mensen? Omdat je denkt, ja heer, er zijn al zoveel programma's, zoveel mensen die over de eindtijd praten. Maar dan weer anders zeggen van nee, het is een eye-opener, juist in deze tijd, dus ga door ermee. Dus ik wil bepaalde mensen vandaag bedanken. Ik wil mijn broer apostel Carlos Oliveira bedanken, die mij in het diepe heeft gegooid. Want in Nederland laatst spraken we erover en hij is gewoon buiten mij om. Heeft die Radio Shalom gebeld en hij heeft mij aangemeld. Dus toen ik naar Suriname kwam, moest ik eigenlijk gelijk met het programma beginnen. Dankjewel dat je me geholpen hebt om mijn bestemming toch in, niet te verwaarlozen, maar het geheel te vervullen. Ook wil ik mijn leiders in Nederland die achter me staan en voor mijn bidden bedanken. Evangelist Neusa Lopez Gomez. Ik wil oudste Joan Neslo bedanken. Leraar Fariel Oliveira. Diaken Josephine Hoogstad. En profetes, Peggy Herendijk. En mijn zus hier in Suriname, Muriel Goudman, die ook haar steentje bijdraagt in Natura en gekluisterd zit aan de radio. Ik wil ook Dirk Hoek uit Katwijk in Nederland bedanken dat hij ook elke keer naar de uitzending luistert en geen uitzending mist en me altijd direct feedback geeft wat hij van het programma vindt. Dickie, bedankt. En ook mijn lieve advocaat, meester Libretto, als trouwe luisteraar die me ook bemoedigt. Mijn 92-jarige moeder Thelma Becker, die ook zo achter me staat in deze programma. En mijn broer Leo Oliveira, die ook blij is en me echt ook steunt. Ik kan zo doorgaan, mijn lieve mensen, om namen te noemen, maar vooral de crew van Radio Shalom. Dat wil ik ook niet vergeten. Zuster Marlin, zuster Ons, wil ik ook bedanken. Zuster Letitia, Neslo wil ik ook bedanken. En, want dat zijn ook een van mijn grootste bemoedigers. Ik kom door hun ook met blijdschap naar de studio. En niet te vergeten mijn geliefde broeder Virgilio. Die zijn best doet om alles zo goed mogelijk te editen. Ik kan namen blijven noemen. En ik wil jullie echt bedanken. Want de Bijbel zegt dat in Deuteronomium Gods weldaden eisen dankbaarheid. En daarom mijn dank aan jullie allen is erkentelijk. En ik ga waarschijnlijk volgende week nog meer namen noemen, want het is te veel. Maar ik ga verder met het programma. En ik ben zo dankbaar. Ik kan zo doorgaan met danken voor wat jullie voor mij hebben betekend de afgelopen edities. Ik ben vorige week geëindigd met de geschiedenis van een van de laatste totalitaire koninkrijken, namelijk in het beeld van Nebukadnezar, de benen van ijzer. Die representeren het Romeins koninkrijk. Ik ga hier iets over uitweiden, omdat, net wat ik zei, er is zoveel informatie, maar ik moet een fundament leggen. Dat doet een leraar. Je legt een fundament en daarop ga je verder bouwen. En hoe het ijzeren been of de ijzeren benen zich weer openbaren in de voeten en vooral in de 10 tenen die we gelezen hebben in Openbaringen, dat ze dus de 10 koninkrijken representeren. En dat we nu, anno 2026, in de era van de 10 tenen zijn die zich spoedig gaan openbaren. Ik gaf duidelijk aan hoe het Romeins koninkrijk aan zijn machtseind kwam. Door het protest van Martin Luther en later Calvijn. En zo hebben zij zich afgescheiden van de zogenaamde moederkerk, die mensen hun redding bij hun lieten afkopen. En Martin Luther die heeft daar een eind aan gebracht. En er is een tijdperk van de protestanten begonnen, de hervormden en de Lutherse kerken begonnen daarom, omdat ze zich afscheiden en zeiden nee, we hebben gelezen in de Bijbel dat wij onze redding niet afkopen bij de paus, bij de moederkerk, bij het Romeins koninkrijk dat toen regeerde. Nee, we hebben onze redding van onze Heer Jezus Christus. En door genade zijn we behouden. En ik heb het vorige week uitgebreid verteld en het tijdperk begon, maar ook daarna vele christelijke stromingen die zich niet meer bogen voor de totalitaire Romeins regime. Die 400 jaar de wereld letterlijk met zijn ijzeren benen vergruisde. Als ik u de foto's kan laten zien van de straffen die in die 400 jaar werden uitgeoefend door deze 2 ijzeren benen, dan zou u zeggen eng. Maar ik zei u ook, u moet uw geschiedenis kennen, want hij gaat zich in de toekomst altijd opnieuw herhalen. Dus zet u schrap. Daarom heb ik ook gesproken in de vorige editie. U mag niet vrezen. U moet weten waar u staat in Christus en vooral met die volmaakte liefde uw hart vullen met liefde. Oké, het beest staat op uit de 10 tenen, heb ik gezegd. Hij staat op uit de 10 tenen, uit de zee. En hij gaat met 10 koninkrijken in Europa, want Rome zit in Europa, samen het ijzeren Romeins koninkrijk, gaat hij samen een beetje huilen. Maar dan staat er in Openbaringen dat 1 van de koppen... Het zijn 7 koppen. En waarom 7 koppen? Dat heeft te maken dat Rome op 7 bergen is gefundeerd, gebouwd. Het Vaticaan zit op 1 van die bergen. Dus er staat geschreven, 1 van zijn koppen raakt dodelijk verwond. Maar hij geneest en hij krijgt een soort opstanding. En dat, mensen, gebeurt in 1960. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie beloofde Rome in plaats van hardheid en geslotenheid en alheersendheid of alleenheersendheid of geheimhouding, juist openheid beloofde Rome in 1960. En ze beloofde ook oikomene. En oikomene betekent het streven naar eenheid tussen verschillende christelijke stromingen. Zoals orthodoxe, protestanten, hervormers, hernutters, etc. etc. Dus Rome had zoiets van, we zijn al dood, we gaan nu leven, dus we gaan het anders doen. We gaan niet meer alleen heersen en ijzer en onze vuist op tafel staan en iedereen moet voor ons buigen. We gaan compromissen sluiten. En zo begon Rome weer iedereen te roepen, kom terug naar de moederkerk, kom weer onder onze vleugels, kom weer onze heerschappij. Maar dit keer gaan wij het samen doen met elkaar. Maar, lieve mensen, toch merk je dat zij zichzelf blijft wanen en beschouwen traditioneel als moederkerk van alle christelijke kerken. En dit concept is ontzettend diep geworteld in haar om alleen te heersen. Waarom? Ze heeft het 400 jaar lang gedaan. En lieve luisteraars, dat geef je niet zomaar prijs. En dat kunnen we nu heel duidelijk op tv zien of op social media. Want nu zoekt Rome al 40 jaar toenadering tot alle christelijke stromingen om hun loyaliteit terug te winnen. Daarom ziet u, waarom reist de paus de wereld door? Overal. Wanneer hij op het vliegveld komt en hij landt, dan kust hij elke grond van welk land daar ook, waar hij komt en hij wint de mensen. Hij komt in islamitische landen, hij wordt als een god ontvangen. Hij komt bij de boeddhisten, hij wordt als een god ontvangen. Hij komt bij de hindoes, hij wordt als een god ontvangen. Iedereen trekt Rome naar zich toe. Maar u moet niet vergeten, dit Romeins Rijk heeft zich in die 400 jaar intens verrijkt. Vaticaanstad is de rijkste stad ter wereld. Omdat ze door die 400 jaren alle rijkdommen van bijna alle koningen naar zich toe hebben getrokken. Dus, wat doen ze? Ze kopen deze religieën. Ze kopen deze stromingen binnen. Iedereen is plotseling een vriend van Rome. Als je foto's ziet, als ik het kon laten zien, dat heb ik wel op mijn conferenties gedaan. Dan zie je zelfs de Dalai Lama gaat bij de paus en kust zijn hand. Je ziet islamitische leiders bij de paus, ze kussen zijn hand. Je ziet hindoe-priesters buigen voor de paus en kussen zijn hand. Ook alle wereldmonarchieën, koningen. Ik heb Maxima, Alexander, ik heb ze bij de paus op audiëntie gezien. Hoe ze voor hem buigen en zijn hand kussen. Duidelijk zijn die dodelijke wond genezen. Maar lieve mensen, niet voor lang. Rome is verantwoordelijk, lieve mensen, voor de meest vreselijke oorlogen. Ik heb foto's laten zien van communisten zoals Karl Marx bij de paus. Wat doet zo'n communist die zoveel mensen heeft vermoord? En een communistisch ijzerregime heeft geïntroduceerd in zijn eigen land. Wat doe je bij de paus? Ik heb zelf Hitler, een foto gezien van Hitler bij de paus. Ik heb Stalin gezien bij de paus. En in de conferentie, de Final Countdown conferentie die ik in het congreshaal gedaan heb, liet ik zelf onze Surinaamse leiders op audiëntie zien bij de paus. Mensen, de hele wereld, dat gaan we zo ook lezen in de Bijbel, zal deze paus of deze Romeins koninkrijk volgen, maar er komt een eind aan. En ik zeg, we moeten de geschiedenis kennen. Mensen zullen denken van, ja, hoe durven ze dit te zeggen? Het is de geschiedenis. Het is niet apostel Hanna Oliveira. Het staat in alle geschiedenisboeken. Alleen, de Bijbel zegt, Gods volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. We moeten niet religieus zijn of wettisch en denken alleen maar, oh God, God, God. Nee, kijk om je heen, want Gods woord is zo duidelijk. En ik zeg, waarom is dit zo belangrijk? Omdat de Heer ons wil laten zien dat zijn woord de waarheid is. Niet mijn woord, zijn woord is de waarheid. En hij doet niets tenzij het openbaart aan zijn profeten. Dat laat mij zien hoe liefdevol onze God en onze Vader is. Dat hij ons met niets overvalt. De Heer Jezus zegt in Johannes, ik noem u geen slaven meer, maar vrienden. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. En daarom wil de Heer dat we hem kennen. En nooit Satan een weg tussen hem en ons brengen. Zodat we de Heer de schuld gaan geven van ja, maar dat wist ik niet. Dit heeft me overvallen. Dit heb ik niet zien aankomen. Het bestaat de hele Bijbel zie ik dat God van tevoren waarschuwt. Ook heb ik vorige keer verteld over Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Dat God door Jeremia jaren heeft gesproken. Mensen, dit gaat op je afkomen. Het zwart gaat komen. Nebukadnezar, het Babylonisch koninkrijk gaat komen als jullie je niet bekeren. En mensen, iedereen dacht, het zal wel. Maar het gebeurde. En het was een slachting van je welzijn. En daarom vertel ik deze dingen, zodat je ogen open gaat. En dat God zegt van mensen, open je ogen, word wakker, want dit gaat zich herhalen. De Heere openbaart het aan u. Hij spreekt, maar wij moeten leren om te luisteren. Maar ook hem vragen. Heere, help mij om uit die slaap te komen. Help me uit die nalatigheid te komen. Help me om uit die, in het Surinaam zeggen ze, uit die nokkevasie te komen. Uit die onverschilligheid te komen. Heere, help mij om te onderscheiden de tijd waarin ik leef. Zodat ik gevaar kan zien vanuit de verte. En dat zoals u zegt in Matthäus 24. Zie toe dat niemand u misleidde. Want het is een misleiding van hier tot... Ik mag niet van hier tot Tokio zeggen. Zeggen we in, van hier tot Kuala Samutu. We leven Suriname. Dus het is niet normaal hoeveel christenen niet nuchter meer zijn. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En dat doet hij door onwetendheid. Dat doet hij door wetticisme. Dat doet hij door religiositeit. En we willen vromer zijn dan Jezus Christus. Door te zeggen, oh, God zorgt wel voor me. Ik hoef me geen zorgen te maken. Alles komt wel. Hij is een liefdevolle God. Nergens in de Bijbel zie ik dat. Ik zie altijd, God bereidt ons voor. God zegt wat er gaat gebeuren. En hij vraagt dat wij onze verantwoordelijkheid dragen. Waar wij dat moeten dragen. Ik zie dat bij bijvoorbeeld Noach. Er gaat een enorme vloed komen. De Heer zegt tegen Noach, sta op jongen, bouw een ark. Niet van, oh als het regent ga ik je wel redden. Nee, hij moet opstaan. Hij moet beginnen te bouwen. Hij moet luisteren. Hij moet handelen. Hij moet alert zijn. Hij moet waakzaam zijn. Ik zie bij de weduwe van Sarfat dat de profeet Elisa komt en zegt, wat heb je in huis? Nee, niet de Heer gaat het uitdelen. Nee, wat heb je in huis? Oh, ik heb een beetje olie en... Ja, zegt hij, ga kruiken halen. Je moet opstaan en handelen. Ga kruiken zoeken, zoveel je kan. En die olie en die meel die je hebt, die zullen niet opraken. En God heeft zich aan zijn woord gehouden. En Jozef, je ziet het. Een farao krijgt twee dromen. Jozef interpreteert ze door de wijsheid van God. Er wordt gehandeld. Silo's worden gebouwd voor het eerst in de geschiedenis. Wordt er zoveel graan opgeslagen. En als de hongersnood ook echt komt, zie je dat God zegt van, oh, ik ga voor iedereen zorgen. Mensen moesten geld tellen om graan te kopen. Je ziet het hoe Jacob zijn zonen stuurt. Ze moesten geld neertellen. Daarna moesten de mensen hun koeien van de Egyptenaren, als je leest, ze gingen naar farao op het laatst toen ze geen geld meer hadden. Ze moesten hun land verkopen. Ze moesten hun koeien elke keer. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan zie je in Handelingen dat onder de profeet Agabus er komt een profetisch woord dat een hongersnood zou komen. En de Bijbel zegt heel duidelijk, die hongersnood is ook gekomen onder keizer Claudius. En wat heeft de toenmalige kerk gedaan? Oh, de Heer gaat voor ons zorgen. Nee, de Bijbel zegt, de hele kerk begon geld bij elkaar te zamelen en zich voor te bereiden op die hongersnood. Dat is de God die dient. Nuchter, waakzaam. En hij doet de rest. Jij begint je voorbereidingen te treffen en hij doet de rest. Hij is een vader die zijn kinderen opvoedt. Dus hij leert ons
1: wees nuchter en waakzaam. En ik heb gezegd, vader, schud me door mekaar. Riet me zoveel u kan, want u tuchtigt alleen degene die u lief hebt. Zodat ik waakzaam blijf. Zodat ik niet wettisch ben en religieus. En doe alsof het zal wel, het komt wel. Nee, we gaan voorbereidingen treffen. En als de tekenen die we zien. En we gaan gewoon in liefde alles doen wat God ons zegt. Hij is een opvoeder en hij leert ons vooral onze verantwoordelijkheid te dragen. Bid en werk. Vraag de Heer om je te helpen om ogen te hebben om te zien en oren te hebben om te horen. En kracht te hebben om je verantwoordelijkheid te dragen. Zodat hij je ideeën geeft en inzicht wat je moet doen om ja, vermogen te vergaren of om iets te doen die niemand heeft gehad. Een idee, want God download ideeën. Ik zit bij mezelf. Ik ben niet alleen maar apostel. Ik ben ook ondernemer, als u me ziet soms. Ik bedoel van, ik ga het niet te veel zeggen. Maar ik ben nergens vies voor. Als ik in de modder moet lopen, als ik een grond moet openkappen. Eergisteren kon ik bijna niet lopen. Ik ben een grondenplantage gaan open. Ik moet bij elke stap vragen, Heer Jezus, help me. Ik had zo'n spierpijn. Maar ik ben nergens vies voor waarom ik ben mijn voorbereidingen aan het treffen. Planten. Ik plant mijn eigen dingen. Ik wil van mijn eigen grond kunnen eten. Want als dingen dicht gaan, dan moet ik eten hebben. Ik moet me hebben voorbereid. En als het op is, dan zegt de Heer Hanna, je hebt je best gedaan. De rest doe ik. Oké, dus God kweekt geen luiaards. Maar kingdom citizens die gaan heersen met Christus in de hemel. Maar ook op de aarde, op de nieuwe aarde als hij neerdaalt. Daar praten we een andere keer over. Dus je leert hier op aarde. Handel, wees niet nalatig. Heb geen uitstelgedrag. In het Engels zeggen, do not procrastinate. Want het is des duivels. Niet uitstellen, want er komt ook, ik heb daar soms last van, ik ben moe. En ik hoor de Heilige Geest, meisje, sta op, doe het, want dan hoef je het morgen niet meer te doen. Maar wees ijverig en laat God de rest doen. Ik zeg nogmaals, mensen, dat er mensen in de Rooms-Katholieke kerken zijn die God echt lief hebben. U moet goed naar me luisteren. Ik praat hier over een systeem. Ik praat niet over mensen. Ik heb het zelf gezien dat er in de Rooms-Katholieke kerken zijn mensen zijn die God echt lief hebben en zoeken en hem ook vinden. En hun medebroeders in diezelfde kerk hun ogen openen in Jezus Christus. En ze volgen hem echt. Daar ben ik getuige van geweest. Waardoor je leert om niet te oordelen en niet iedereen onder één kam te scheren die in een bepaalde kerk zit. Maar je moet kijken naar de vrucht die ze voortbrengen. Maar volgens God woord, ik zeg het weer. Volgens Gods woord, daar kunt u me stenigen. Ik heb niets te maken. Want ik vrees niemand dan hij die zit op de troon. Want wanneer alles gezegd en gedaan is, gaan we allemaal staan voor die rechterstoel van God. En we gaan verantwoordelijkheid moeten afleggen wat we met onze mond gezegd hebben. Of we mensen hebben gevreesd boven God. En ik zeg alleen, Gods woord zegt dat uit Rome een geestelijke hoer gaat opstaan. Een wolf in schapenvacht. Ik heb het vorige week voor u gelezen en ik ga het vandaag weer lezen. En als de Heer dat zo ziet, wie ben ik om deze instelling heilig te verklaren? Ik heb het niet over sommige mensen die God werkelijk erin dienen. Ik heb het over die instelling die onder Constantijn is begonnen. En daarom, lieve mensen, moeten wij gewoon deze instellingen niet zomaar heilig verklaren. Ze leren mensen om voorouderlijke verering te doen, om beelden te aanbidden, hetgeen voor een gruwel is voor God. En in Openbaringen 17 wordt hij Babylon, de grote hoer, genoemd, die iedereen misleidt en verleidt. En we zien dat voor onze ogen gebeuren en niemand vindt dat meer abnormaal als duizenden mensen zich scharen om zo een figuur die wezengroetjes Maria in plaats van Christus eert en we vinden het allemaal daarom heel normaal. Mensen, ik wil eindigen of ik moet eindigen met te zeggen dat deze 10 koningen samen met de antichrist een grote eenheid gaan vormen, hoewel ze dat eigenlijk niet kunnen. Maar ze gaan alleen maar om deze grote hoer, met wie ze nu samen proberen te werken en die nu weer is opgestaan. Ze gaan in Openbaringen 17 tot 18, ga ik volgende week voor u lezen. Ze gaan samen bundelen en ze gaan haar vernietigen. En dat is nodig omdat de antichrist met niemand zijn macht gaat delen. Zoals de andere koninkrijken dat ook niet gedaan hebben. Ik moest dit even vertellen, maar hou je ogen open. We gaan volgende week verder om te kijken hoe ze het nu doen door middel van vrede, milieuwetten, eenheid, om ons allemaal te paaien dat zij vrede gaan brengen, zodat wij in die booby trap vallen. Hou Europa in de gaten, de 10 tenen, en volgende week ga ik verder. Ik zou zeggen, Maranatha, als Jezus nog niet gekomen is, tot de volgende keer. Ik ben apostel Oliveira en ik zie dat, even kijken hoor, ik niet zo lang meer heb. Dus ik ga u groeten. Blessings, agape blessings. En tot de volgende week. God zegen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: Poi mi ho clara oso. Mara sa opo preis. Pre sabe chep kos mara? A me suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuwa new ferfi. Ferfi.
5: Huh?
6: Ferfi.
5: Ferfi? Da sa dati?
6: Ferfi. Na yere ino yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na a new merk toch. En a ferfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
7: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School voor Harvest en Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Kwataweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

succes, maar ik heb blokken die ik meesleep. U heeft te doen met me, dat is de reden waarom ik leef. Succes bereik je niet door succes na te jagen. Succes.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Rui zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Ik
1: heb
2: niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Yeah, yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
7: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special Church Sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
8: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Met dankbaarheid in mijn hart kom ik wederom tot u om het levende en krachtige woord van God met u te delen. Het zijn Jezus zijn woorden die ons laten horen dat er een kwalitatief verschil bestaat tussen het woord dat van God komt en het woord van de mens. En dit wanneer hij aan de scharen zegt: de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 63. Deze woorden van Jezus sneden diep in het hart van de leraars van Israël, want zij waren ervan op de hoogte wat de schare over hen dacht en over de woorden van Jezus. Zij wisten dat de schare versteld waren over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet zoals de schriftgeleerden. Markus hoofdstuk 1, vers 22. En toen een groep discipelen niet langer met hem, dus Jezus, wilde meegaan, daar Jezus gezegd had: voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Johannes hoofdstuk 6, vers 53. Toen zeiden velen van zijn discipelen: deze rede is hard, wie kan haar aanhoren? Waarop Jezus aan Petrus vroeg of hij ook niet wilde weggaan. Toen antwoordde Petrus: Heere, tot wie zullen wij dan gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 68. Dit hadden de schriftgeleerden nog nooit iemand over hun woorden horen zeggen. Aan Petrus was geopenbaard dat Jezus het vlees geworden woord was en dat er buiten dit vlees geworden woord geen eeuwig leven bestaat. En dit vlees geworden woord zul je persoonlijk tot je moeten nemen. Want eten kan niemand anders voor jou dan jezelf. Met andere woorden, jij zult Jezus persoonlijk moeten aannemen. Dus in hem geloven. Daarom dat Jezus zei: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 54. Net zoals jij brood eet om te leven, zo moet jij Jezus ook persoonlijk tot jou nemen. Door het woord eten te gebruiken van zijn vlees en drinken van zijn bloed, wijst Jezus ons op de intieme gemeenschap die hij van dag tot dag met ons wil hebben. En door de gemeenschap met hem worden wij zoals hij is.

de geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gesalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Jesaja hoofdstuk 61 vers 1. Wat een contrast vandaag met het moderne christendom en de zoveel religieën van vandaag, waar het accent niet langer wordt gelegd op de basisvoorwaarden die Jezus ons heeft voorgehouden, namelijk te weten door de Vader gezalfd te zijn met de Heilige Geest. Dat tevens het bewijs is ook gezonden te zijn. En de garantie dat de woorden die wij spreken niet louter woorden zullen zijn, maar geest en leven. Maar zoveel van vandaag zijn niet veel meer dan de schriftgeleerden uit de tijd van Jezus, die zichzelf geroepen hebben, dus ook niet gezonden zijn. Een harde waarheid, waaraan ook vele van de discipelen uit de tijd van Jezus aanstoot namen en niet langer met hem meegingen. Want op een zeer indringende wijze had Jezus aan de discipelen duidelijk gemaakt dat er een direct verband bestaat tussen de woorden van geest en leven en zijn natuur, die in ons gevonden zal moeten worden. Daarom Jezus zijn woorden: gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Johannes hoofdstuk 6 vers 57. En om ons de importantie of belangrijkheid van het geroepen zijn te benadrukken, zegt Jezus: ik ben niet van mezelf gekomen, maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 7 vers 28. En wie de Vader gezonden heeft, wordt door de Vader ook gezalfd met de Heilige Geest. Want, zei Jezus, ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 6 vers 38. Daarom dat Jezus kon zeggen: de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Want hij leefde door de Vader. Met andere woorden, het was de Vader die door Jezus zijn leven heen zijn wil uitvoerde. En zo zal ook hij die mij eet, zegt Jezus, leven door mij. Maar wie denkt, omdat Jezus geroepen en gezalfd was door de Vader, dat dit ook automatisch betekende dat de woorden die Jezus sprak geest en leven zouden zijn, die gaat aan een belangrijk aspect voorbij. En dat is de keuze die Jezus iedere dag opnieuw in zijn leven moest maken om zich in gehoorzaamheid aan de geest van God over te geven, om te doen wat de Vader van hem vroeg. Toen Jezus in Gethsemane de beker van Gods toorn over de zonde van de totale mensheid op zich zag afkomen, want hiertoe was hij door God de Vader gezalfd en gezonden naar de wereld, toen werd hij overweldigd

vrees en angst en riep tot de vader: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Matteüs hoofdstuk 26, vers 39. En hiermede laat de Heilige Geest ons weten dat alles wat de Vader door Jezus zijn leven heen wilde doen, vroeg, of beter gezegd, eiste dat Jezus zich in gehoorzaamheid aan de Vader moest overgeven. De Heilige Geest getuigt hiervan en zegt: Hij, dus Jezus, heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Dit getuigenis van de Heilige Geest openbaart aan ons de absolute liefde van Jezus voor de Vader. De garantie dat de woorden van Jezus ten alle tijden woorden van geest en leven waren. Woorden van eeuwig leven, zoals de Heilige Geest dat aan Petrus had geopenbaard. En wanneer het accent niet ligt op onze totale gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan is daarmee het bewijs geleverd dat wij ook geen levende relatie met de Vader en de Zoon hebben. En de woorden die wij spreken louter woorden zijn. Niet veel meer dan bla bla, ontbloot van geest en leven. Woorden die niet de kracht bezitten om ons eigen leven te veranderen, nog het leven van de ander. Dit werd Saul, de schriftgeleerde, later Paulus genoemd, geopenbaard toen de opgestane Heer Jezus hem verscheen op weg naar Damascus. Als schriftgeleerde had Saul in de heilige veronderstelling verkeerd dat zijn kennis van de geschriften, dus de wet, gelijk stond met het kennen van God. Maar al zijn kennis van God had de moordenaar Saul niet kunnen veranderen in een dienstknecht van de Heer Jezus. Maar toen de Heer Jezus aan Saul verscheen, bleek Saul de Heer nooit gekend te hebben. Want hij vroeg: Wie bent u, Heer? Wat de geleerde Saul toen geopenbaard werd, was dat pas in de ervaring de waarheid zich aan ons openbaart. En dat waarheid zonder de ervaring niet veel meer is dan religie, dus vormendienst, en in geen enkel opzicht gelijk staat aan een relatie die wel vol leven en kracht is en die ons ook kan transformeren of veranderen. Toen Saul als geleerde dit geopenbaard werd, riep hij uit: Alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht, opdat ik Christus mogen kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig worden zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met vers 10. Wat al de kennis
van de wet die Saul bezat niet had kunnen bewerken, namelijk zijn transformatie naar het beeld van Jezus, dat had de levende relatie met Jezus in hem gedaan. Het was deze levende relatie met de Heer Jezus die hem tot een totale overgave had gebracht en hem deed uitroepen: ik ben gekruisigd met Christus en toch leef ik. Maar niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten hoofdstuk 2 vers 20. En dit is dan ook de reden waarom Paulus kon zeggen: want onze evangelieprediking is niet slechts in woorden tot u gekomen, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanig en wij bij u geweest zijn om uwentwil. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 5. Wat Paulus hier aan ons zegt is dat het evangelie dat hij predikte niet louter woorden waren zoals je dat in zijn leven kon zien. Want het evangelie had hem getransformeerd door de kracht van de Heilige Geest in de man die hij was geworden, en dat was te zien en te ervaren te midden van de mensen waar hij zich ook mocht bevinden. Wat wij prediken is wat wij weten. Maar als datgene wat wij zeggen te weten ons leven op de eerste plaats niet kan veranderen of transformeren, hoe kunnen wij dan verwachten dat het leven van onze toehoorders zal veranderen? Wie oren heeft, horen wat Gods Geest tot ons spreekt. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar Monino, sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomy man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nagemaakte school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schoen's Center and Schoen's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schoen's Center and Schoen's Music today.

Van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En het beste nu te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag. God blijft onveranderlijk.

0: 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie, luister naar de